0: slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
1: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sybris, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sybris app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
2: Europe's number one. Radio Sybris, 1395 and 1098 AM.

Eruit met Anne Zijlstra. Van maandag tot en met donderdag in de ochtend van 8 tot 9 op Radio Seabreeze.

0: met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De eilandenstaat Fiji heeft een nationale noodtoestand uitgeroepen vanwege een acute HIV-crisis. Inmiddels is naar schatting 1 op de 60 volwassenen op de eilandengroep besmet met het virus. En die dramatische stijging wordt vooral veroorzaakt door onveilige seks en een ernstig drugsprobleem. Om de uitbraak te bestrijden deelt de overheid nu gratis sneltests, preventieve medicatie en schone spuiten uit. Volgens de HIV Task Force gaat het zeker 5 jaar duren om de epidemie op de eilandenstaat Fiji onder controle te krijgen. Politie, defensie en burgemeesters waarschuwen voor het levensgevaarlijke gebruik van cobra's door criminelen en jongeren. Tijdens een demonstratie in Riel liet de politie zien hoe die goedkope zware knallers woningen en auto's vernielen en zwaar letsel veroorzaken. De politie benadrukt dat het om echte bommen gaat die ook steeds vaker tegen hulpverleners worden ingezet. De korpsen gaan de komende tijd strenger controleren op de illegale handel en pleiten voor een Europees verbod van die cobra's. Politieke partijen van links tot rechts reageren allemaal woedend op de antisemitische rellen tijdens de demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Kamerleden en ministers spreken van walgelijk extremisme nadat betogers Hitler groeten brachten, antisemitische leuzen riepen en geweld gebruikten tegen de politie. Zowel oppositie als kabinet roepen op tot een snoeiharde aanpak van de relschoppers. Die rellen versterken bovendien de roep om veel strengere maatregelen bij ordeverstorende demonstraties zoals deze. En de Amerikaanse president Trump heeft journalisten van CNN, Politico en MS Now de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Volgens experts probeert Trump met het innemen van de perskaarten vooral de kritische berichtgeving over zijn binnen- en buitenlandse beleid te beteugelen. De getroffen media noemen het een vorm van intimidatie en stappen naar de rechter. En analisten verwachten dat de persblokkade van Trump weinig effect zal hebben op de journalistieke verslaggeving van zijn daden. Het weer wisselend bewolkt met kans op lichte regen en later buien. Het kwik zakt naar zo'n 15 graden bij een matige aan de kust tot krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon met ook een paar buien bij 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
3: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
4: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radioseabreeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.
0: Radio Seabreeze. 1098 en 1395.

is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De eilandenstaat Fiji heeft een nationale noodtoestand uitgeroepen vanwege een acute HIV-crisis. Inmiddels is naar schatting 1 op de 60 volwassenen op de eilandengroep besmet met het virus. En die dramatische stijging wordt vooral veroorzaakt door onveilige seks en een ernstig drugsprobleem. Om de uitbraak te bestrijden deelt de overheid nu gratis sneltests, preventieve medicatie en schone spuiten uit. Volgens de HIV Task Force gaat het zeker 5 jaar duren om de epidemie op de eilandenstaat Fiji onder controle te krijgen. Politie, defensie en burgemeesters waarschuwen voor het levensgevaarlijke gebruik van cobra's door criminelen en jongeren. Tijdens een demonstratie in Riel liet de politie zien hoe die goedkope zware knallers woningen en auto's vernielen en zwaar letsel veroorzaken. De politie benadrukt dat het om echte bommen gaat die ook steeds vaker tegen hulpverleners worden ingezet. De korpsen gaan de komende tijd strenger controleren op de illegale handel en pleiten voor een Europees verbod van die cobra's. Politieke partijen van links tot rechts reageren allemaal woedend op de antisemitische rellen tijdens de demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Kamerleden en ministers spreken van walgelijk extremisme nadat betogers Hitler groeten brachten, antisemitische leuzen riepen en geweld gebruikten tegen de politie. Zowel oppositie als kabinet roepen op tot een snoeiharde aanpak van de relschoppers. Die rellen versterken bovendien de roep om veel strengere maatregelen bij ordeverstorende demonstraties, zoals deze. En de Amerikaanse president Trump heeft journalisten van CNN, Politico en MS Now de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Volgens experts probeert Trump met het innemen van de perskaarten vooral de kritische berichtgeving over zijn binnen- en buitenlandse beleid te beteugelen. De getroffen media noemen het een vorm van intimidatie en stappen naar de rechter. En analisten verwachten dat de persblokkade van Trump weinig effect zal hebben op de journalistieke verslaggeving van zijn daden. Het weer wisselend bewolkt met kans op lichte regen en later buien. Het kwik zakt naar zo'n 15 graden bij een matige aan de kust tot krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon met ook een paar buien bij 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag! Ook zonder diploma.
3: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
4: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sea Breeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sea Breeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De eilandenstaat Fiji heeft een nationale noodtoestand uitgeroepen vanwege een acute HIV-crisis. Inmiddels is naar schatting 1 op de 60 volwassenen op de eilandengroep besmet met het virus. En die dramatische stijging wordt vooral veroorzaakt door onveilige seks en een ernstig drugsprobleem. Om de uitbraak te bestrijden deelt de overheid nu gratis sneltests, preventieve medicatie en schone spuiten uit. Volgens de HIV Task Force gaat het zeker 5 jaar duren om de epidemie op de eilandenstaat Fiji onder controle te krijgen. Politie, defensie en burgemeesters waarschuwen voor het levensgevaarlijke gebruik van cobra's door criminelen en jongeren. Tijdens een demonstratie in Riel liet de politie zien hoe die goedkope zware knallers woningen en auto's vernielen en zwaar letsel veroorzaken. De politie benadrukt dat het om echte bommen gaat die ook steeds vaker tegen hulpverleners worden ingezet. De korpsen gaan de komende tijd strenger controleren op de illegale handel en pleiten voor een Europees verbod van die cobra's. Politieke partijen van links tot rechts reageren allemaal woedend op de antisemitische rellen tijdens de demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Kamerleden en ministers spreken van walgelijk extremisme nadat betogers Hitler groeten brachten, antisemitische leuzen riepen en geweld gebruikten tegen de politie. Zowel oppositie als kabinet roepen op tot een snoeiharde aanpak van de relschoppers. Die rellen versterken bovendien de roep om veel strengere maatregelen bij ordeverstorende demonstraties zoals deze. En de Amerikaanse president Trump heeft journalisten van CNN, Politico en MS Now de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Volgens experts probeert Trump met het innemen van de perskaarten vooral de kritische berichtgeving over zijn binnen- en buitenlandse beleid te beteugelen. De getroffen media noemen het een vorm van intimidatie en stappen naar de rechter. En analisten verwachten dat de persblokkade van Trump weinig effect zal hebben op de journalistieke verslaggeving van zijn daden. Het weer wisselend bewolkt met kans op lichte regen en later buien. Het kwik zakt naar zo'n 15 graden bij een matige aan de kust tot krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon met ook een paar buien bij 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
3: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
4: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Sea Breeze.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het Amerikaanse leger heeft in het Caribisch gebied weer een schip aangevallen dat volgens hen verdovende middelen probeerde te smokkelen. Hierbij vielen 4 dodelijke slachtoffers. Onder president Trump heeft de VS dit jaar al bijna 70 aanvallen uitgevoerd in het gebied, waarbij 227 slachtoffers vielen. De Nigeriaanse regering heeft een onafhankelijke commissie ingesteld om de dood van 37 mannen in een gevangenis te onderzoeken. De mannen overleden donderdag in een overvolle cel in Minna na een arrestatie wegens illegale mijnbouw. Volgens overlevenden raakten ze verstikt nadat er een prikkelende stof in de cel werd gespoten, waarna de deur werd gesloten. De tragedie leidde tot hevige protesten in de stad. Bij de opening van zijn concert in het Amerikaanse Philadelphia heeft de zanger Ed Sheeran excuses aangeboden voor zijn houding in de affaire rond het vanwege diens pro-Palestijnse uitingen schrappen van de rapper Macklemore uit zijn voorprogramma. De zanger noemde de situatie in Gaza catastrofaal en zei dat hij fouten heeft gemaakt. Sheeran had eerder geen afstand van het cancelen van de rapper genomen, omdat hij zich politiek neutraal wilde opstellen. De Duitse politie heeft een 13-jarige jongen gearresteerd nadat deze met de auto van zijn vader meedeed aan een verboden autorace en na het tanken zonder betalen en zonder kentekenplaten van een tankstation was weggereden. Toen de politie hem wilde aanhouden, sloeg hij op de vlucht. Na een achtervolging waarbij ook een drone werd ingezet, werd hij uiteindelijk bij het noordoostelijke Neubrandenburg klemgereden en samen met zijn 16-jarige bijrijder ingerekend. Het weer, bewolkt en nog wat buien in het zuiden. In de rest van het land komt de zon tevoorschijn en blijft het droog. Het wordt 17 tot 20 graden.
2: Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
10: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
11: Zie jij ook dat je advertentiebudget weglekt aan mensen buiten je regio? Met lokaaladverteren.nl sta je op premium sites als nu.nl, ad.nl en Buienradar alleen in jouw gekozen gebied. Al vanaf 10 euro per dag met gratis voorbeeldbanner en binnen 24 uur een gratis campagnevoorstel. Check de mogelijkheden op lokaaladverteren.nl.
12: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Sea Breeze. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Voor zover bekend zijn er geen mensen in het pand aanwezig. Door de uitslaande vlammen komt veel rook vrij en omwonenden uit de verre omtrek worden geadviseerd om ramen en deuren te sluiten. De brand in de bowlingbaan aan het Kalverdijkje brak om 3:45 vannacht uit. De brandweer is met groot materieel ter plaatse. De Amerikaanse president Trump is onverwacht een dag eerder teruggekomen naar het Witte Huis na een weekend op Camp David. Waarom hij zijn verblijf plotseling heeft ingekort is niet bekendgemaakt. Wel is dit weekend door de Houthis in Jemen een raket op de Saoedische hoofdstad Riyadh afgeschoten en heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken een veiligheidswaarschuwing afgegeven vanwege de kans op een onvoorziene escalatie. De Nigeriaanse regering heeft een onafhankelijke commissie ingesteld om de dood van 37 mannen in een gevangenis te onderzoeken. De mannen overleden donderdag in een overvolle cel in Minna na een arrestatie wegens illegale mijnbouw. Volgens overlevenden raakten ze verstikt nadat er een prikkelende stof in de cel werd gespoten, waarna de deur werd gesloten. De tragedie leidde tot hevige protesten in de stad. Bij de opening van zijn concert in het Amerikaanse Philadelphia heeft de zanger Ed Sheeran excuses aangeboden voor zijn houding in de affaire rond het vanwege diens pro-Palestijnse uitingen schrappen van de rapper Macklemore uit zijn voorprogramma. De zanger noemde de situatie in Gaza catastrofaal en zei dat hij fouten heeft gemaakt. Sheeran had eerder geen afstand van het cancelen van de rapper genomen omdat hij zich politiek neutraal wilde opstellen. Het weer, bewolkt en nog wat buien in het zuiden. In de rest van het land komt de zon tevoorschijn en blijft het droog. Het wordt 17 tot 20 graden.
2: Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.

0: garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
2: Omdat ik samen verder wil.
3: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
2: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
4: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
5: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
6: Adverteren op Radio Sybris gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosybris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Sybris. Een fluitje van een cent.
7: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
8: Please, please, please. Raven Shadow!

0: AM.
1: De Bee Gees hadden wij het 71. Don't Want to Live Inside Myself. De Scorpions uit 65 daarvoor. Baby Baby Balla Balla. En de eerste was van de Rubettes. Little Darling, hit in 1975. Een spijtoptand. Nu.

Een nieuwe dag is aangebroken. Welkom bij het stuk nostalgie dat Radio Cybris heet. Met tot in de late uren muziek en discjockeys uit de 20e eeuw.

0: AM.
1: De laatste was van Jacques Herp. Het was zijn eerste hit in de tijd. El Toreador uit 1970. De Easy Beats daarvoor. Friday on My Mind uit 66. Die moet je op maandag draaien natuurlijk. En Eric Clapton was de eerste. Willie and the Hand Jive uit 1974. En weet je wat jij bent?

0: Volle dag Radio Sybris.
1: Met radiomakers van diverse pluimage. En ongeacht de windrichting een zee van muziek.
0: Via internet en 1098 en 1395 kHz middengolf.

dit is hem. Seabreeze AM. Paulinka hadden we uit 1973 met Flashback. De Seekers daarvoor uit 1965. De carnaval is over. Het moet nog beginnen. En de Dolly Dots, dat was de eerste. Roller Skating uit 1979. Een typische...

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Sea Breeze. In Duitsland gaan vandaag de stembussen open voor deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern en in Berlijn. De partij van bondskanselier Merz, de CDU, staat in de peilingen op een verlies. Na eerdere nederlagen tegen de extreemrechtse partij AfD staat de positie van de kanselier onder zware druk en hij zou mogelijk kunnen aftreden. In Berlijn lijkt de linkse partij Die Linke te kunnen winnen. De voorlopige uitslag wordt vannacht verwacht. Bij een droneaanval op Moskou zijn zeker 2 doden gevallen en is een olieraffinaderij geraakt. Er zouden volgens de Russische autoriteiten zo'n 250 drones uit de lucht zijn geschoten. De brokstukken kwamen neer in woonwijken. In een plaats in de buurt van Moskou moesten 400 mensen uit een appartementencomplex worden geëvacueerd vanwege een inslag van een drone. De 74-jarige man die deepfake seksvideo's publiceerde van bekende Nederlanders zal door het OM worden vervolgd, zo meldt het AD. Er zijn meer dan 20 aangiftes tegen de man uit Noord-Holland gedaan. Hij zit niet in hechtenis. De bejaarde man publiceerde zijn met AI in elkaar gezette video's op het platform Mr. Deepfakes. Tot zijn slachtoffers behoorden prinses Amalia en televisiepersoonlijkheden Helene Hendricks en Ellie Lust. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Voor zover bekend zijn er geen mensen in het pand aanwezig. Door de uitslaande vlammen komt veel rook vrij en omwonenden uit de verre omtrek worden geadviseerd om ramen en deuren te sluiten. De brand in de bowlingbaan aan het Kalverdijkje brak om 3:45 vannacht uit. De brandweer is met groot materieel ter plaatse. Het weer bewolkt en nog wat buien in het zuiden. In de rest van het land komt de zon tevoorschijn en blijft het droog. Het wordt 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
3: Een schone werkplek. Een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
7: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
8: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk! Reserveer online via opslagbakkie.nl.
9: Mensen tekort of binnenkort extra handen nodig? Vertel in 1 minuut wie je zoekt en wij checken de beschikbaarheid. Binnen 1 werkdag krijg je een persoonlijke link met passende profielen via SNA gecertificeerde partners. www.wrk.team.
10: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. Zondagochtend de Sunday Morning Breakfast Show met Dickie Denkers.

0: Prachtig nummer van de Duitse synthpop rockband Alphaville, afkomstig van het gelijknamige album uit 1984. Het nummer heette Forever Young. In september van het jaar werd het nummer op vinyl single uitgebracht. In 1989 werd het nummer ook op cd single uitgebracht. Het nummer werd onder andere gecoverd door de Duitse electrogroep Interactief in 1995 en de Belgische zanger Paul Michiels in 2001. Maar dit blijft toch de mooiste.
1: De Sunday Morning Breakfast Show. Jus d'orange, een croissantje en Dikkie Denkers. Elke zondagochtend van...
0: Vrienden en vriendinnen, allemaal een hele goede zondagmorgen toegewenst. Ik heb hier het lekkere ontbijtje weer voor me. En natuurlijk het heerlijke kopje koffie.

ik zit even naar mijn playlistje te kijken. Ja, ik heb er ook alweer verzoekjes in gezet. Maar ik heb eerst even een paar andere plaatjes. Onder andere deze van Cardinal Point. En daar wil ik maar mee beginnen. Mama, Papa komt uit 1972.

Cardinal Point was een Italiaanse muziekgroep die hier actief was in de jaren 72 tot en met 75. De band was al eerder vanaf 1964 bekend in Italië onder de naam I Punti Cardinali, maar was uiteindelijk in Nederland Alkmaar dus gevestigd. Twee van de vier leden belanden hier tijdens een tournee. De band brak door onder begeleiding van muziekproducent Hans van Hemert, maar verdween in 1976 van het podium. Nou, ze hadden een viertal hits hier, onder andere deze die we net hoorden, Mama Papa. De tweede, dat was in 1972. 1973, Keep on Dancing. 1973, I'm the Great Pretender. En 1975, Arrivederci, Goodbye. Nou ja, dat slaat er dus op dat ze een jaar later dus helemaal van het toneel vielen. Goed, de Seekers, of de New Seekers, Back, Steal or Borrow. You know.

De New Seekers was een Australisch-Engelse popgroep, opgericht in 1969 door Keith Potker na het uiteenvallen van zijn groep The Seekers. De groep kende het grootste succes in 1972 en 1973 en stopte in juni 1974. De groep maakte in 1976 een korte doorstart. Potker betoogde aanvankelijk met The New Seekers een multitalent act te realiseren waarbij het accent op zang en de klassieke Seekers-stijl zou liggen. Dat laatste betekende dat de heren een kostuum droegen en de dames een lange jurk. Zo werd op 19 augustus 1969 de groep aan de pers voorgesteld tijdens hun eerste optreden in het Engelse Bournemouth. Ik heb een mooi verzoekje gekregen van Hans en Mieke uit Purmerend. Hans en Mieke willen graag een nummer van de Motels horen. Het nummer Suddenly Last Summer uit 1983.

Hans en Mieke, bedankt. En de groetjes hier vanuit Studio Ian in Hanthem-Huizen. Suddenly Last Summer is een nummer van de Amerikaanse band The Motels uit 1983. Het is de eerste single van hun vierde studioalbum Little Rubbers. Suddenly Last Summer werd geschreven door frontvrouw Martha Davis. Dit is voor haar een persoonlijk nummer. Ze schreef het nadat haar ouders waren overleden. Haar moeder door zelfmoord en haar vader door ziekte. De tekst is een reflectie op de momenten in het leven waarop dingen veranderen. Davis beschrijft het metaforische als wanneer het een prachtige zonnige dag is en er een koude wind waait en je weet dat het einde van de zomer nabij is. Het nummer werd een hit in Noord-Amerika en bereikte de 9e positie in de Amerikaanse Billboard Hot 100 en in de Nederlandse top 40 de 11e positie. En dit is ELO.

All Over the World is een nummer van de Britse band Electric Light Orchestra uit 1980. Het is de vierde single van de soundtrack van de film Xanadu, waarin het ook te horen is. In de tekst worden een hoop bekende steden genoemd, waaronder Londen, Hamburg, Parijs, Rome, Rio de Janeiro, Hongkong, Tokio, Los Angeles, New York, Amsterdam en Monte Carlo. De laatstgenoemde plek in het nummer is Shard End, de Birminghamse wijk waar Jeff Lynne werd geboren. All Over the World werd in een aantal landen een hit. Het bereikte de 11e positie zowel in het Verenigd Koninkrijk als in de Nederlandse top 40. Ik heb even een singeltje op de draaitafel te leggen van Aha. Gaat om het nummer Stay on These Roads.

0: Heerlijke muziek op de zondagmorgen. Stay on this road is een nummer van de Noorse band AHA uit 1988. Het is de tweede single van hun gelijknamige derde studioalbum. Stay on this road is een rustig popnummer dat aan het eind wat meer de kant van de rock op gaat. Het nummer werd een grote hit in heel Europa.
1: Radio Seabreeze, 1395 AM. Nostalgisch verfrissend.
0: En dit zijn de Servers.

Windsurfen is geschreven door Catapultleden Elmer Veerhof, Aard Mol, Erwin van Preen, Geert-Jan Hessing en Kees Bergman in samenwerking met Leo Flint en geproduceerd door Jaap Eggermond. Eind jaren 70 was het windsurfen een wereldwijde rage. Hierop besloot een uitgever Willem Verkoten de leden van Catapult en Eggermond een lied te schrijven over deze watersport. Het lied werd ingezongen door leden van de groepen Breeze, onder andere Etje, die hier geregeld op visite komt in de studio. De Somerset en de Internationals. Hierna werd pas besloten om de servers op te richten. Maar ja, surfen, dat kan op het ogenblik ook wel weer aan, want de wind die haalt ook wel weer wat aan de laatste tijd. Ze vinden de servers prachtig. Goed, een nummer van Victon Factory. Dit is Feels Like Heaven.

Feels Like Heaven is de enige single waarmee de Schotse band Victim Factory begin 1984 in onder meer Nederland en Vlaanderen de hitlijsten haalde. De single is afkomstig van hun debuut studioalbum Throw the Weapon Wheel Out uit 1984. Op 31 december 1983 werd het nummer voor het eerst uitgebracht in Engeland. Een nummer van Eric Clapton met Derek en de Domino's gaat om een hele mooie nummer Wonderful Tonight.

7 september 1976 schreef Clapton het nummer terwijl hij wachtte op zijn vriendin Patti Boyd, die zichzelf klaarmaakte om naar een feest van Paul en Linda McCartney te gaan. Jaren nadat zij uit elkaar gingen, vertelde Boyd hierover: jarenlang knaagde het aan mij om Eric te hebben geïnspireerd en George voor hem. Het schrijven van zulke muziek was zo vlijend. Wonderful Tonight was de meest aangrijpende herinnering aan alles wat goed was in onze relatie. En toen het misging, was het een marteling om aan te horen. Later noemde zij haar autobiografie Wonderful Tonight, George Harrison, Eric Clapton and Me. Naar het nummer De Vrouwelijke Harmonieën op het nummer werden ingezongen door Marcella de Troyes, destijds bekend als Mercy Levy, en Yvonne Elliman, ook heel bekend. Nummer van Joe Cocker gaat met nummer High Time We Went.

John Robert Joe Cocker was zijn echte naam. Cocker zat al in kleine bands in zijn geboortestad Sheffield toen hij 15 jaar oud was. Hij verscheen voor het eerst op de Amerikaanse televisie in 1969 in de Ed Sullivan Show. I'll Cry Instead. Cocker's eerste single was een cover van de Beatles. Hij had een eerste bescheiden hitje in Engeland in 1968 met Marjorie. Zijn eerste grote hit, zijn tweede Beatles cover, verscheen in het najaar van 1968. Dat was With a Little Help for My Friends. Een eigen versie van een van de nummers van het conceptalbum Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band. Kort daarna, in de zomer van 1969, deed zijn verschijning op de Woodstock Music and Art Fair zijn populariteit nog verder stijgen. Andere vroege hits uit het begin van de jaren 70 waren Cry Me a River, High Time Event die we net hoorden en Feeling All Right.

prachtige muziek van The Little River Band. Ze komen uit Australië en in 1975 werden ze in Melbourne opgericht. De naam van de band is ontleend aan een verkeersbord richting de gemeente Little River, dicht bij de stad Geelong. Het was de eerste Australische band met aanhoudend commercieel succes in Amerika. Tijdens zijn bestaan heeft de band meer dan 25 miljoen albums verkocht en maakte hij 13 Amerikaanse top 40 hits. Tussen 1978 en 1981 behaalde de Little River Band 6 opeenvolgende top 10 noteringen in Amerika met de hits Rising Lady, Lonesome Loser, Cool Change, The Night Owls en Take It Easy On Me, Forever Blue. En het was in 1995 de laatste hit van hun in Nederland. Het was, ik vond persoonlijk altijd hele mooie muziek die ze maakten. Dit is Elton John en het mooie Nikita.

0: Met Nikita scoorde Elton John zijn grootste hit tot dan toe in Nederland. Werd zelfs een nummer 1 hit. De single gaat over zijn verlangen naar een Oost-Duitse grensbewaakster. In de videoclip werd zij gespeeld door de Britse actrice Anja Major. Tegenwoordig kunstenares en moeder van 3 kinderen. In Nederland werd de videoclip destijds op televisie uitgezonden door de popprogramma's Avro Stopop, Countdown van Veronica en Popformule van de Tros.
1: Is de Sunday Morning Breakfast Show met Dickie Denkers.

0: wat de Sunday Morning Breakfast Show betreft, ben ik er aanstaande zondagmorgen weer. Iedereen bedankt voor het luisteren en de vele reacties en de verzoekjes.
1: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. De nieuwe prik tegen het RS-virus lijkt goed te werken. Er liggen dit jaar veel minder kinderen met het virus op de intensive care. Dat meldt het AD. Het RS-virus leidt bij volwassenen en oudere kinderen tot een verkoudheid, maar kan bij heel kleine kinderen ernstige problemen met de luchtwegen veroorzaken. De jeugdgezondheidszorg is deze week gestart met een nieuwe inentingsronde. De prik kent weinig bijwerkingen. In de Franse hoofdstad Parijs zijn twee Duitsers aangehouden nadat ze eigen nepkunstwerken hadden opgehangen in het Louvre. In de zaal waar ook de Mona Lisa hangt, maakten ze hun eigen schilderijen met plakband vast. Volgens de mannen ging het om een grap. Ze stonden zelf op de schilderijen afgebeeld. Er is lichte schade aan de muren ontstaan. In Duitsland gaan vandaag de stembussen open voor deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern en in Berlijn. De partij van bondskanselier Merz, de CDU, staat in de peilingen op een verlies. Na eerdere nederlagen tegen de extreemrechtse partij AfD staat de positie van de kanselier onder zware druk en hij zou mogelijk kunnen aftreden. In Berlijn lijkt de linkse partij Die Linke te kunnen winnen. De 74-jarige man die deepfake seksvideo's publiceerde van bekende Nederlanders zal door het OM worden vervolgd, zo meldt het AD. Er zijn meer dan 20 aangiftes tegen de man uit Noord-Holland gedaan. Hij zit niet in hechtenis. De bejaarde man publiceerde zijn met AI in elkaar gezette video's op het platform Mr. Deepfakes. Tot zijn slachtoffers behoorden prinses Amalia en televisiepersoonlijkheden Helene Hendricks en Ellie Lust. Het weer bewolkt en nog wat buien in het zuiden. In de rest van het land komt de zon tevoorschijn en blijft het droog. Het wordt 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
6: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
7: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Groot-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
1: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Als een ware clochard staat ze waarschijnlijk te schuilen, want ook daar vind je water under the bridge. Maar ook op de brug de laatste tijd. In dit land regent het ook altijd, hè, voor je gevoel, van tijd tot tijd. Genoeg daarover. Welkom bij Happy the Peppy. Een uur lang de plaatjes die je al bijna vergeten bent.
1: Peter Engelsen.
0: En dat op Radio Seabreeze tot 10 uur.

En wees maar eerlijk, geef het maar toe. Ook jij hebt meegeneuried met Lailo, Lailo, Lailo, Lailo, La. All My Loving, niet van de Beatles, maar misschien wel van de Spaanse Beatles. Los Manolos. After

hit geworden van een tv-programma. Het is nog altijd mogelijk. Het overkomt momenteel Busy, want Busy scoort met Anne. Het liedje van Clouseau. Gelukkig Koen Wouters kon er het hardst om lachen. En wij deden met hem mee met deze

0: Wat zullen we vanavond eens gaan doen? Nou, ik neem je mee uit dansen. Wat een leuk voorstel was het. Het werd op muziek gezet door Jason Derulo. En daarom hoorde je zojuist Take You Dancing.
1: De Happy.
2: Peter Engelsen.

0: Man, I've Got The Music In Me. Nou, dat is wel de bekendste die ze heeft gemaakt. De bekendste plaat, maar ze had er heel wat hoor. Vroeger, toen wij nog heel erg jong waren.
1: The swinging 60s and the happy difference. Unhappy the peppy.
0: Ruim halverwege het programma. En dat betekent aandacht voor de vergeten jaren 60 plaat.

Nou, eerlijk gezegd geloof ik niet dat iemand deze plaat ooit vergeten is. Maar een mooie herinnering van de 60s, 1965, dat was het jaar voor The Sound of Music.

En wie is er niet mee opgegroeid inmiddels? The Sound of Music, naar de gelijknamige musical van Rodgers en Hammerstein. De musicalfilm van Robert Wise met gezang van Julie Andrews. En dat was overigens ook de hoofdrolspeelster.

heel veel te vroeg overleed, zei. En wat had ze een mooie carrière deze Donna Summer met onder andere I Feel Love. Maar heel veel later ook de muziek uit de film The Deep. Daarvoor ook al filmmuziek. We zitten er goed in vandaag, geef het toe. Down

0: dan nu de hamvraag van Radio Seabreeze.
1: Wat ben je nou van plan?
0: Wat ben jij nu eigenlijk van plan? Nou, denk er maar eens over na en laat het ons maar weten. Je weet wel, hè, de hamvraag, dat was vroeger op de radio. En de hoofdprijs was werkelijk een ham. Je zal hem maar via de mail ontvangen, zeg.

0: van de eerste tot en met de laatste noot helemaal gedraaid. En dat is niet voor niks. Wat een mooie plaat van Vicky Brown en de New London Choral. En Stay With Me Till The Morning.
1: Go for my trucks, I can't.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. De nieuwe prik tegen het RS-virus lijkt goed te werken. Er liggen dit jaar veel minder kinderen met het virus op de intensive care. Dat meldt het AD. Het RS-virus leidt bij volwassenen en oudere kinderen tot een verkoudheid, maar kan bij heel kleine kinderen ernstige problemen met de luchtwegen veroorzaken. De jeugdgezondheidszorg is deze week gestart met een nieuwe inentingsronde. De prik kent weinig bijwerkingen. De baas van de Amerikaanse Raad van Modeontwerpen, Stephen Kolb, heeft zijn ontslag ingediend na ophef over zijn gedrag tijdens de New York Fashion Week, waar hij dierenrechtenactivisten fysiek belette om te demonstreren. Ze wilden aandacht vragen voor de mishandeling van schapen in de wolindustrie. Op een video op nu.nl is te zien dat Kolb een demonstrant wegduwde en een tweede tegen de grond werkte. De pianist Wiebe Suryadi heeft gisteravond een concert in Tilburg vroegtijdig moeten staken vanwege een technisch defect met het klimaatsysteem. Hij kon vanwege de te hoge temperatuur en luchtvochtigheid niet goed optreden. Op Instagram schrijft de muzikus dat hij het erg jammer vindt voor het publiek dat voor het optreden naar Tilburg was afgereisd. Het concert wordt naar een andere datum verplaatst. En in Engeland worden detectiescanners rond verkeerslichten vernield door complotdenkers die geloven dat die sensoren massavernietigingswapens zijn die hartaanvallen en hersentumoren kunnen veroorzaken. De autoriteiten waarschuwen voor problemen met de verkeersveiligheid. De technologie monitort immers hoeveel verkeer er passeert om de lichten beter te laten werken, zo bericht de Volkskrant. Het weer, bewolkt en nog wat buien in het zuiden. In de rest van het land komt de zon tevoorschijn en blijft het droog. Het wordt 17 tot 20 graden.
2: Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
4: Start de motor. De boerderij wacht.
5: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
10: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. AM.
11: Ook goedemorgen.

0: Stinker dan Evans en in de year 2525. Ja, het is allemaal wat, hè.
1: Dit is Tom Polderman met koffie, gebak en vooral veel.
0: Heel veel gezelligheid en bijzonder goedemorgen. Het is zondagmorgen en het is hoogste tijd voor koffiecompleet op Radio Cibris. Ja, gezelligheid kent geen tijd. En ja, misschien zit u wel gezellig aan een ontbijtje met een eitje. Dat kan ook allemaal. Misschien heeft u van uw man of van uw vrouw wel lekker een ontbijtje op bed gekregen. Er zijn ook heel veel mensen die het krijgen en hebben ze de wekkerradio aanstaan. Een ouderwetse wekkerradio, daar zit de middengolf nog op. En dan kan je lekker luisteren naar Radio Cibris. Dat is toch heerlijk om te doen, hè. En oh, mooiere tijd kan je niet hebben. Ontbijtje met een eitje. Een kopje thee erbij en dan lekker een beetje jam of een stukje kaas en al dat soort dingen meer. Nou, ik weet wel wat lekker is, hoor.

alweer 1969, onze vrienden. En het plaatje van Peter Sarstedt. En do you go to my lovely? Ja, je zou het jou kunnen vragen. Lieve luister vrienden, ja, René Vroeger die heeft bekendgemaakt dat hij bij hem een gemene ziekte is vastgesteld, namelijk myositis. En ja, dat is een auto-immuunziekte waarbij het afweersysteem de spieren aanvalt. De zanger kampt al bijna 2 jaar met lichamelijke klachten en ondergaat sinds 1,5 jaar verschillende behandelingen. De afgelopen periode heeft René Vroeger meerdere behandeltrajecten gevolgd en medicijnen gebruikt om de ziekte onder controle te krijgen. De behandelingen die hebben meer tijd nodig dan aanvankelijk werd gehoopt en daarom moet hij de komende tijd meer rust nemen. Ja, het is allemaal wat. Daar is hij niet blij mee, want hij is het liefst altijd met muziek bezig. Hier is hij. René Vroeger samen met Welen. Ja, misschien kent u Welen ook nog wel, hè? Ja, heerlijk. Ze hebben een leuk liedje gemaakt. Hoe liefde gaat.

0: liefde gaat zoals liefde gaat. En dat weet je. Ja, er was een plaatje van René Vroger samen met Waylon. We kennen Waylon ook allemaal als een zanger die heel veel country music zingt. En dit was ook eigenlijk een beetje een Nederlandstalige country plaat, laten we eerlijk zijn. Klonk het lekker? Ik dacht het wel, hè.
1: Don Polderman.
2: Lekker bakkie, koffie, compleet.
0: Ja, dat allemaal op de zondagmorgen. En zondagmorgen houden we het altijd een beetje rustig in het programma Koffie Compleet. Bijvoorbeeld met deze.

0: If I only had time, if I only had time. Een plaatje van John Rawls en dat komt uit 1968 vandaan.
1: Radio Seabreeze AM.

Fantastische mooie plaat van Ben Kramer samen met Tess Merlo. Ja, ze hebben dat op een fantastische manier gebracht. Het leuke ervan is, toen dit plaatje gemaakt werd, had Ben Kramer een probleem, want hij sprak geen woord Frans. En toen heeft Tess Merlo hem nog even gauw een Frans lesje moeten leren. Want ja, anders had het plaatje niks geworden destijds. Hmm.

0: Ja, ze kwam net voorbij en dat was leuk. Een plaatje van Mike Hammer was dit uit het jaar 1990. Dat is lang geleden.
1: Goedemorgen!
2: Vandaag met Tom Bom.
0: Ja, we nemen u even mee naar Amersfoort, luister vrienden. Want in Amersfoort hebben ze een kerk en daar zit een dominee. En daar gaat Boudewijn de grote

Ryder Shadowfell van Procol Harum uit 1967 alweer. Jongens, wat gaat die tijd snel. Ja, en inmiddels heb ik hem alweer gesignaleerd, luister vrienden. Onze eigen DJ Seed, hij staat al klaar om zijn programma zo meteen te gaan presenteren. Hij heeft een platenkoffer vol meegenomen en hij gaat er weer wat leuks van maken zo meteen.

Ja, don't worry. Nou, we maken ons er geen zorgen over. Maakt u zich niet ongerust, wij maken ons nergens zorgen over. Ja, behalve over die post die nog wel eens een keer niet op tijd geleverd wordt. Hè. Nothing was delivered, zeggen we dan. Ja.

0: Eerlijk, de Birds waren dit met Nothing Was Delivered. Ja, hoe vaak gebeurt dat niet? Dat je een pakje verwacht of een brief verwacht of wat dan ook. En hij wordt gewoon niet in de brievenbus gestopt. Nu wat gebeurt.
1: Radiant sea breeze. Put your radio on. Radiant sea breeze. Put your radio on. Radiant sea breeze, put your radio on. I said, radiant sea breeze, put your radio on. Put your radio.

Een mooie nummer was dat van Astrid Nijgen, staat op haar album Zelfportret zonder jou. Het is een nummer wat ze overigens zelf destijds geschreven heeft.

0: plaatje van Mariah Carey en de Hero. Ja, gedraaid hier in Koffiekop Leed, luister vrienden. Een van de laatste platen, want ja, het is al bijna 11 uur. En dus de hoogste tijd om afscheid te nemen van Koffiekop Leed voor vandaag. En ja, hij staat alweer te dansen van ongeduld voor DJ Seat. Hij is al een hele tijd binnen in de studio. En hij gaat zo meteen zijn programma weer presenteren. En daarna, na DJ Seat, om 12 uur schakelen we over naar Zelhem met onze eigen Milko Roodnat. Ook dat wordt weer gezellig. Wat mij betreft, luister vrienden, ik heb het met heel veel plezier en genoegen gedaan. En ik kan alleen maar zeggen tot morgen. En straks veel plezier met Milko Roodnat. Eerst met DJ Seats en daarna met Milko. Ja, kan niet uitblijven. Wie zei ik ook alweer? Ja, DJ Seats en...
1: Met Milko Roodnat.
0: Ja, zo is het. Met Music Memories, dat wordt leuk. Oké, tot morgen.
1: Dag.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Noord-Korea heeft weer een raket afgevuurd, dat melden autoriteiten in Japan en Zuid-Korea. Het projectiel zou al zijn neergekomen, er zijn geen berichten over de locatie of mogelijke schade. Een paar weken geleden vuurde het communistische regime ook al meerdere raketten af in de richting van de zee. Volgens de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un was dat een schietoefening. Bij een duikongeluk in het Oostenrijkse Attermeer is vrijdag een 57-jarige Nederlandse man om het leven gekomen. Hij was met twee vrienden, alle ervaren duikers, van plan om naar een diepte van 100 meter af te dalen, maar hij kreeg op 80 meter diepte problemen. Hij steeg daarna in paniek te snel naar de oppervlakte. Reanimatiepogingen aan de oever konden de man niet redden. De Atterzee staat bekend als een moeilijk duikgebied. Er gebeuren regelmatig ongelukken. In Tanzania zijn 10 dode, mogelijk vergiftigde leeuwen gevonden. De dieren zijn aangetroffen in het natuurreservaat rond de Ngorongoro-krater. In het gebied zijn al langer spanningen tussen de autoriteiten en de inheemse Maasai-bevolking. Die zeggen dat ze zogenaamd vanwege natuurbescherming van hun land worden verjaagd. Dat meldt het AD. Eerder dit jaar werden in het grensgebied met Kenia vermoedelijk meerdere olifanten vergiftigd met bestrijdingsmiddelen. En in Engeland worden detectiescanners rond verkeerslichten vernield door complotdenkers die geloven dat die sensoren massavernietigingswapens zijn die hartaanvallen en hersentumoren kunnen veroorzaken. De autoriteiten waarschuwen voor problemen met de verkeersveiligheid. De technologie monitort immers hoeveel verkeer er passeert om de lichten beter te laten werken, zo bericht de Volkskrant. Het weer wisselend bewolkt met in het oosten nog een enkele bui. Het wordt 17 tot 20 graden bij een matige tot vrij krachtige wind uit het westen.
2: Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klant of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
9: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
10: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Hyclean. Perfect voor ramen, hout.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
2: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosibris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.
3: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: De DJ Seat Show. 70s, 80s, 90s en meer. Meer classics DJ Seats.
1: Gezellig met Carol op de surfplank. Nou, dat zal me wel wat lijken. Alleen ik ben een beetje een hark, dus wat dat betreft komt het niet goed, denk ik. Dat was hem, de weekendopener. Bezig dan een Let's Go Surfing. Ik zeg goedemorgen en welkom bij Radio Seabreeze. Dit is de DJ Seat Show, maar voordat we daarmee gaan beginnen, nog even collega Tom Polderman bedanken voor zijn uurtje koffie compleet. Dankjewel Tom, morgen is hij er weer. Zelfde tijd, zelfde zender. Nu door met de hits van toen. Hier is Van Dikhout, ze zingen Stil in Mei.

De eerste drie oude krakers kwamen wel hier uit je speakers. Take Her Home van de Road Eyes was de laatste. Daarvoor hoorde je Still in May van Dikhout. En de opener van de show heette Let's Go Surfing. Er was er eentje van BZN. En je hebt het gemerkt, het zijn allemaal Nederlandse producties. En dat gaan we dit uurtje gewoon maar volhouden. Een beetje polderpop parade muziek. Hier is Judith.

0: Peter Tetro en de T-Sets uit het begin van de jaren 70. She Likes Weeds. En ja, dat mocht eigenlijk niet op de radio. Dus het werd She Likes Sweet. He, ze houdt van zoetigheid. Maar dat ging eigenlijk dus ergens anders over. Goedemorgen als je net hebt ingeschakeld. Dit is Radio Seabreeze met muziek van Anita Meijer.
1: Ja, zo kan ik nog wel.

Ja, ik weet het. We zijn een nostalgisch station, maar af en toe draaien we ook gewoon een leuke nieuwe plaat. Grote hit in de feesttenten, zeg maar. Deze opname van René van het Plein, want zo heet hij, jawel. Schijnen liggen op mij kennen natuurlijk in de uitvoering van Drukwerk uit de jaren 80. Waar ook deze uitvoering mocht te zijn, zeg nou zelf. De DJ Sietjo, het is zondagmorgen bij Radio Seabreeze. En we draaien muziek van René uit Noord-Holland.

Houd je ooit op de plat gezet door niemand minder dan Tony Christie? Dit was de uitvoering van Albert West uit Nederland. Omdat we vandaag een soort van polderpopparade-uitzending maken hier bij de DJ Seat Show, hoor je alleen maar Nederlands en Nederlandstalige producties. Hier is Leonie Meijer samen met Brainpower.

Heeft die man een ongelooflijk mooie stem. Jan Dulles van de 3J's. Het oude nummer dat uiteraard kennen in de uitvoering van Rood uit Friesland. En het origineel kwam van de Righteous Brothers heel lang geleden. Goedemorgen, dit is Radio Seabreeze. Met de DJ Seatshow tot 12 uur. We zijn er iedere zaterdag en zondag tussen 11 en 12. Horizontaal in het weekend, zoals dat zo mooi heet. We draaien vandaag alleen maar platen gemaakt in Nederland. Platen gemaakt in de polder. De polderpopperade aflevering van de DJ Seatshow. Met nu muziek uit de omgeving van Voorschoten volgens mij. Earth and Fire met Jordy Kaagman en Love of Life.

Eigenlijk zou ik dat best graag wel eens willen weten. En ik denk dat jij dat met eens bent. Mother, how are you today? Ali en Doetie de Vries uit Harlingen, Friesland. Ja, uit Wellingen gaan wonen ze in deze tijd. Hè? Mother, how are you today? Was volgens mij hun eerste hitje waarmee ze zouden scoren. En ik denk, dat gaan we weer eens even draaien in de DJ Seat Show. Polderpophits. We draaien ze alleen uit Nederland. Nederlandse producties. En dit is een van de mooiste ooit gemaakt. Zeg ik. En ja, wie ben ik? Hier is Left Side. Ze zingen Tessie.

Rock and roll uit het Arnhemse, Long Tall Ernie en de Shakers. En een medley van allemaal dingen uit de jaren 60 die toen beroemd waren, opnieuw op de plaat gezet. En dat werd de nummer 1 hit in de Nederlandse hitparades. De Tros Top 50, de Nationale Hitparade en de Veronica Top 40 en al die andere hitlijsten die we toen nog hadden. Nou, de laatste vocale in de show is er ook weer zo'n mooie. Margriet Eshuis en Lucifer.

0: Ziet. De muziek maakt het verschil.
1: En met Lucifer, met Margriet Eshuis sluiten we deze
2: aan. Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Afgelopen nacht heeft Oekraïne een droneaanval op de regio Moskou uitgevoerd. Het zou gaan om de tot nu toe grootste Oekraïnse droneaanval op deze regio, meldt persbureau Reuters. Een deel van een olieraffinaderij is verwoest. De Oekraïnse president Zelensky bevestigt dat de olieraffinaderij geraakt is. Op sociale media bedankt hij de Oekraïnse strijdkrachten voor hun inzet. De raffinaderij in Moskou was al vaker doelwit en volgens Zelensky wordt hier voor miljarden dollars olie geproduceerd, waardoor de Russische oorlogsmachine overeind blijft. In Leeuwarden is in bowlingcentrum De Grote Keizer een grote brand uitgebroken. Er is veel rook vrijgekomen en daarom is er een NL-alert verstuurd. De brand brak om 3:45 vanmorgen uit. Een woordvoerder van de brandweer meldt dat het om een grote uitslaande brand gaat. Er zijn daarom veel brandweerploegen ter plaatse. Bij het betrokken gebouw staat een hijskraan waarmee een deel gesloopt kan worden, zodat de brandweer naar binnen kan om te kijken of de brand onder controle is. In Japan heeft keizer Naruhito de 20e editie van de Aziatische Spelen geopend. Op de tribune zat naast de keizer keizerin Masako, kroonprins Akishino en zijn vrouw prinses Kiko. De gebeurtenis duurt in totaal 16 dagen. Ruim 15.000 sporters uit 45 landen en regio's doen mee aan de 43 onderdelen. Uit Japan komt de grootste equipe met 933 atleten. Het is de derde keer dat Japan de Aziatische Spelen organiseert. Noord-Korea heeft weer een raket afgevuurd, dat melden autoriteiten in Japan en Zuid-Korea. Het projectiel zou al zijn neergekomen, er zijn geen berichten over de locatie of mogelijke schade. Een paar weken geleden vuurde het communistische regime ook al meerdere raketten af in de richting van de zee. Volgens Noord-Korea was dat een schietoefening. Het weer, kans op wat regen in het zuidoosten, oosten en noorden. Elders een mix van wolken en zon. Bij een matige west- tot noordwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
4: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
8: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
9: Start de motor! De boerderij wacht!
10: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
11: AI, help! Ik kom mensen tekort. Familie regelt ervaren medewerkers. Vanaf 4 mensen tot complete ploegen. Volgekwalificeerd via SNA-gecertificeerde partners. Chat op wrk.team over wie u nodig heeft en bekijk binnen 1 werkdag wie beschikbaar is. Familie, extra capaciteit wanneer u die nodig heeft. wrk.team.
12: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
2: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
13: Het is net 12 uur geweest. Dit is Milko's Music Memories. Presentatie Milko Roodnat.
14: Goedemiddag.
15: Hallo, mannetje van de radio.

goedemiddag, een dubbele tijdmelding. Het is 12 minuten over 12 en het is zondag 20 september 2026. Goedemiddag. Leuk dat je luistert naar Music Memories hier op Radio Seabreeze. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 te beluisteren. Op dit station Radio Seabreeze via de AM 1098 en 1395. Ja, hij is weer in de lucht. Ze hebben het weer voor elkaar. De ooievaar is vertrokken. En de zender kan dan weer aan. Ja, heerlijk. En een mooie power ballad waar we mee begonnen. Geschreven door Peter Koelewijn en uitgebracht in 1970. En vertolkt door Bonnie Sinclair. Ja, ik dacht, Sietz Wijnalde heeft een mooie uurtje alleen maar Nederlandse producties gedraaid. Waarvoor dank natuurlijk. Ik start ook maar met een Nederlandse productie. En een van de mooiste ballads die ze ooit heeft gezongen was deze wel. I Won't Stand Between Them. Hier te horen op Radio Seabreeze. Ja, waar hoor je ze anders? Nou, wat gaan wij doen? Niet alleen maar Nederlandse producties. We gaan een beetje de hele wereld over. Alle talen komen ten gehore. Het Frans, het Duits, het Engels natuurlijk en het Nederlands. En zo rond half 1 het weerbericht. Nou, kortom, gewoon lekker blijven luisteren. En ik had vorige week een verzoekje in het programma van Sonja ter Haar. Die vroeg een plaat aan voor haar man. En die heet Lodewijk ter Haar. En ze zijn onderweg met een caravan. En ik heb gehoord dat ze nu, ze hebben een bericht gestuurd, dat ze ergens in Tsjechië zitten. En die plaat was helemaal niet bedoeld voor Lodewijk. Dus ik moet dat nog even rectificeren. En hij vroeg aan deze plaat van Fleetwood Mac. Ja, lijkt me ook wat beter. Als je niet van Nederlandstalig geluid houdt, dan is dit natuurlijk wat betere muziek. Heb ik het over Fleetwood Mac? Terug in 1976. Dit is Rihanna.

Nou, we hebben natuurlijk afgelopen week Prinsjesdag gehad. De politieke beschouwingen zijn momenteel gaande, maar ze komen er allemaal niet uit. Dus misschien is het wel een goed idee als Benny Jolink in de Tweede Kamer gaat plaatsnemen. Het zou misschien wel wat kunnen oplossen. Hij heeft wel hele goede ideeën. Je hebt het zo net gehoord, de formatie Normaal en het nummertje Politiek uit 1984. We gaan nu naar 2014, ja, ook nieuwe muziek op de radio. Dit is Dotan met Home. Run,

Greenfield en Cook, een Nederlands muziekduo gevormd door Rink Groeneveld en Peter Kok. Ja, en ze kwamen uit Den Haag en ze waren beide ex-Hurricanes. En sinds 1967 een duo onder de naam Popshop. En in 1969 gingen ze verder onder de naam Greenfield en Cook. En deze die je net hoorde uit 1973, die heet Easy Boy. Straks krijg je van mij het weerbericht, maar we gaan eerst een plaatje draaien van de formatie Supertramp. En als je in de auto zit, dan take je de long way home. Oftewel, de langste weg nemen. Dan blijf je lekker luisteren.

mijn scherm staat enkele buien in het oosten en in het noorden. Dat is nou mooi pech hebben, want ik woon tegenwoordig in het oosten, namelijk in Zelhem. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het oosten en het noorden is er kans op een bui. Bij een stevige westenwind liggen de maxima tussen de 18 en de 19 graden. Vanavond schijnt de zon nog een tijdje. Ook na zonsondergaan zijn er brede opklaringen. Hierdoor is er kans op wat nevel of mist. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. En maandag blijft het overal droog. Is er afwisseling van zon en wolken. Bij een matige westenwind wordt het dan 20 graden. Lekker hoor. Nu muziek van de Isley Brothers. En dit is Behind the Peter Smile uit 1969.

ik had het al aangekondigd. We zouden Duitsstalige muziek draaien, Franstalige muziek, Engelstalige muziek. Oh, zo ook deze natuurlijk uit Duitsland. Bert Klüver, De Jonge met der Mondharmonica. En dat werd veel gespeeld in 1973, want dan, toen kwam dat nummer uiteindelijk uit. En het werd veel gespeeld in het Duitse hitparadeprogramma, gepresenteerd door Dieter Thomas Heck. En elke zondag probeer ik een plaat te draaien die niet zo heel erg bekend is. En ik ga nu een Nederlandse popgroep draaien uit Den Haag. De groep bestond oorspronkelijk uit Robert-Jan Stips, Sascha van Geest, Marco Vrolijk en Ron van Eck. En de kenners weten het dan al dat ik het heb over de groep Super Sister. En ze waren in samenstelling actief in de eerste helft van de jaren 70 en speelden progressieve rock gaande van jazz tot pop. En in 2019 herrees de groep opnieuw in wisselende samenstelling. En in 2025 volgt nog een album met geheel nieuwe tracks, Nancy Never Know. Maar deze is uit 72 en die heet Radio.

Joe Dassin met L'été Indien. Ja, ik hoop dat het gaat gebeuren, want L'été Indien betekent iets als Indian Summer, of wel een mooie najaar. En dat zou best wel welkom zijn. Het komt uit 1975 en Joe Dassin, hij werd geboren op 5 november 1938 in New York en ging later in Frankrijk wonen. En daarvoor hoorde je First Aid Kit. En dat kwam uit 2014 en dat heet My Silver Lining. Heb je ook wel eens het idee dat je soms helemaal gaat vergissen en dat je niet op zat te letten? Nou, Bette Steigerpijp had er ook wel last van, hoor. Lekkere muziek gemaakt. Lekkere feestmuziek gemaakt. En het klonk hier gisteren in Zelhem ook, want er was een grote optocht. Het lijkt wel een beetje op carnaval. En als je dat mee wil maken, moet je zeker een keer naar Zelhem komen.

0: dat is allemaal een feest geven.
1: This is in Torremolinos.
0: De Brabantse jongens in Torremolinos. Prachtig, heerlijk. Bert de Stijgerpijp en ik zat even niet op te letten. We gaan weer terug naar de jaren 70. Mooie jaren, zaten we op de middelbare school. Misschien jij ook wel. Dit is The Sweet en Papa Joe.

de suite in de jaren 70. Ze deed heel goed op de schoolfeestjes, want ik draaide dus altijd op die schoolfeestjes. En ach, er werd altijd lekker op gedanst. Heerlijk. Maar het is bijna 1 uur. En dat betekent dat ik eventjes plaats moet gaan maken voor nieuws en weerbericht van 1 uur. En daarna ben ik nog een uurtje bij je terug met gewoon de lekkerste gauwhouwer. En ook soms wat nieuwe muziek, zoals deze. Niet zo oud ergens. Hij komt uit 2019. Formatie Weekend. En die heet Blinding Lights. Graag tot straks na het nieuws.

0: met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. De politie laat weten dat de 24 personen die gisteren op het Haagse Malieveld bij de rellen werden opgepakt, op vrije voeten zijn. Het grootste deel werd gisteren al vrijgelaten. Er wordt niets bekendgemaakt over de identiteit van de verdachten. De personen die werden aangehouden worden verdacht van verboden wapenbezit, waaronder steekwapens en boksbeugels en het negeren van het noodbevel. Volgens ANP-verslaggevers waren er ook minderjarigen onder de verdachten. Afgelopen nacht heeft Oekraïne een droneaanval op de regio Moskou uitgevoerd. Het zou gaan om de tot nu toe grootste Oekraïnse droneaanval op deze regio, meldt persbureau Reuters. Een deel van een olieraffinaderij is verwoest. De Oekraïnse president Zelensky bevestigt dat de olieraffinaderij geraakt is. Op sociale media bedankt hij de Oekraïnse strijdkrachten voor hun inzet. De raffinaderij in Moskou was al vaker doelwit en volgens Zelensky wordt hier voor miljarden dollars olie geproduceerd, waardoor de Russische oorlogsmachine overeind blijft. De broer van de in 1997 overleden prinses Diana, Charles Spencer, zegt in een interview met de BBC dat prins Harry en zijn vrouw Meghan in de media net zo worden behandeld als zijn zus vroeger. Diana overleed na een auto-ongeluk in Parijs nadat de paparazzi haar en haar vriend Dodi El Fayed op de hielen zaten. Spencer vindt dat de roddelpers erg hard kan zijn en hij denkt dat het echt de plicht van mensen zou zijn om een voorbeeld aan Diana te nemen. De broer van Diana heeft een boek geschreven over zijn zus, Swan Song, Diana My Sister, dat deze week verschijnt. Na ruim 50 jaar zal Paul Hane stoppen met de Nederlandse stem van Bert uit Sesamstraat. Dat heeft de acteur vanmorgen bekendgemaakt. De 80-jarige Hane zegt dat de reden om te stoppen het overlijden van collega Wim T. Schippers is. Schippers sprak de stem van Ernie in en overleed in juni dit jaar op 83-jarige leeftijd. Hane zegt dat er na 50 jaar een nieuwe Ernie komt, maar dat is niet mijn Ernie. Het weer, kans op wat regen in het zuidoosten, oosten en noorden. Elders een mix van wolken en zon. Bij een matige west- tot noordwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl. Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
4: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
5: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
6: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk! Reserveer online via opslagbakkie.nl.
7: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
8: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098. En terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
9: Iedere zondag tussen 12 en 2 Milko's Music Memories op Radio Seabreeze.
10: De grootste hits aller... Hier hoor je ze allemaal.
0: Classic oldies, rock ballads, 60s, soul music, Je hoort het op Seabreeze AM.
11: Hey, goedemiddag.
12: Kom je aan tafel?

It's a Long Way There, nummer van de Australische band Little River Band. En dat hebben we uitgebracht op een naar de band vernoemde debuutalbum uit 1975. Maar in 1976 kwam het pas uit op single. En het nummer werd geschreven door zanger en gitarist Graham Gamble. En hij haalde de inspiratie van het nummer uit de lange weg die hij moest afleggen om naar de was. Om de was naar zijn moeder te brengen. Gamble woonde in Melbourne en terwijl zijn moeder in Adelaide woonde. Ja, dat zijn enorme afstanden natuurlijk in Australië, want daar kwam de band vandaan. Welkom in uur 2 Music Memories. Tot dan 2 uur ben ik bij je met de lekkerste gauwouwe en soms ook wat nieuwe muziek. We gaan nu terug naar de jaren 70, de discotijd. Weet je dat nog wel? Wij gingen elke week naar de disco en toen de tijd de Dancing the DJ in Utrecht, maar die bestaat helaas niet meer. En nu woont het in de Achterhoek, dus dat is wel wat te ver om te rijden. Dit is Earth, Wind & Fire. Niet te verwarren met Earth & Fire. En een mooie nummer, Star, hier op Radio Sybris. Goedemiddag.

0: myself.
1: Neil Diamond, ja, veel hits heeft hij op zijn naam staan. En de man is ook niet te stoppen. Deze uit 1971 op zijn album Stones, I Am I Sad. En onlangs heeft hij nog een nieuw album gemaakt. En die heet Wild at Heart. Ik heb dat nummer wel eens gedraaid. En een dame die ook niet te stoppen is. Ze kwam al voor in de jaren 60. Heb ik het over Cher natuurlijk. Samen met Sonny uit de jaren 60. 1967. Dit is The Beat Goes On.

Als jij het beste uit je radio wilt halen, blijf dan op de hoogte van de laatste ontwikkelingen via onze website. Met informatie over onze DJ's, programma's en uitzending gemist.

1968 had Willy Alberti natuurlijk een hele grote hit mee. Het werd geschreven door Gerrit en Braber. En het kwam oorspronkelijk uit het Frans. Maar 1987 kwam André Hazes er nog een keer mee terug. De glimlach van een kind. En hier te horen natuurlijk op Radio Cibris als Nederlandstalige. Heerlijke muziek op de radio. Heb je zin in een feestje? Dat kan hoor. Wij hadden dat in de jaren 70 ook al. 1972. De band van Jacques Roos. Dit is de Digimens Band. En de Matter of Fact hier op Seabreeze.

0: radionieuws op Radio Seabreeze. Het onderzoeksteam dat de gewelddadige aanval op de boerderij van drugshandelaar Jan G. in Overasselt onderzoekt, heeft de twee personen kunnen identificeren die de 51-jarige beveiliger hebben doodgeschoten. De twee zitten vast en maken deel uit van de groep van 32 verdachten. Ze konden geïdentificeerd worden met behulp van camerabeelden, forensisch bewijs en getuigenverklaringen. Drie Franse verdachten hebben verklaard dat zij de opdracht hadden gekregen om iedereen in de boerderij van Jan G. te vermoorden, ook eventueel aanwezige kinderen. De Franse premier Macron is op het vliegtuig gestapt om het Franse gebied Saint-Pierre-et-Miquelon te bezoeken dat voor de kust van Canada ligt. Dit naar aanleiding van de aankondiging van de Amerikaanse president Trump, die zei dat de eilanden en de rest van Noord-Amerika en dus ook Canada bij de VS hoorden. Macron gaat met de Canadese premier Mark Carney praten, die midden in een handelsoorlog met de regering Trump zit. De post van Trump heeft tot onrust in verschillende landen geleid, waaronder Frankrijk. De Iraanse krijgsmacht zegt in een verklaring dat het land informatie heeft gekregen dat de VS zich voorbereidde op nieuwe acties. Een aantal landen in de regio zou hiervoor toestemming hebben gegeven. Het Iraanse leger benadrukt dat iedere Amerikaanse aanval leidt tot aanvallen op Amerikaanse bases in de regio. De Amerikaanse president Trump heeft zijn weekend in Camp David afgebroken en is teruggereisd naar Washington. Volgende week praat hij met de leiders van verschillende golfstaten over Iran. De Amerikaanse acteur Henry Winkler speelde mee in de film Scream uit 1996, maar zijn naam verscheen niet op de filmposter. Volgens Winkler kwam dat omdat hij tussen 1974 en 1984 in de televisieserie Happy Days de Fonz speelde en zijn naam zou de poster minder eng maken. Iemand van de studio had tegen hem gezegd: "Jij was de Fonz en daardoor wordt het minder horror als wij laten weten dat jij meespeelt." Het weer, kans op wat regen in het zuidoosten, oosten en noorden. Elders een mix van wolken en zon. Bij een matige west- tot noordwestenwind is het 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
3: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
4: Start de motor! De boerderij wacht!
5: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
6: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
3: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
7: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze-app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
8: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Ik heb mijn telefoon aanstaan, dus als je me wilt bellen, inderdaad, call me. Dat was Spanje uit 1987. Wees welkom bij het tweede gedeelte. Het is even over drie hier op zondagmiddag 20 september 2026. Dit is het Popfront en je luistert naar Radio Seabreeze. Waar anders luister je naar op zondagmiddag? Met nu muziek van het nieuwste album van Mama's Gun. Dit is The Hardest Yards.

Ik moet zeggen dat het eigenlijk niet echt weer is om te gaan zonnen op het strand. Het is wel lekker weer om op het strand zelf een beetje uit te laten waaien. Zo'n zuidwester aan, dan komt het allemaal helemaal voor elkaar. Breakaway 1969, de Beach Boys bij CBS AM op zondagmiddag. Strakjes, ik zei het al, onder meer nog Agda en de Munnik. We hebben de Heroes in Heaven, John Legend. Maar eerst terug naar 86 met Anita Baker.

mag eigenlijk wel stellen dat hij mede de oorzaak is van de revival van country pop muziek. John Legend draait al heel wat jaartjes mee. En dit is een nieuwste plaat van het nieuwste album Daylights 2026. En dat is Sweet Love. Het lekkere, meeslepende geluid van Anita Baker hier op Radio Series. En dit zijn Thomas Agda, Paul de Munnik, Maan en Typhoon. En als ik

0: Heroes in Heaven. We duiken in ons archief van hemelse muziek. Van artiesten die ons ontvallen zijn. Kortom, Heroes in Heaven.
1: Salvatore Cotugno was een Italiaanse zanger, componist en tekstschrijver. Cotugno begon zijn muzikale loopbaan als drummer, maar vormde later zijn eigen band. Hij schreef enkele memorabele liedjes voor de Frans-Amerikaanse zanger Joe Dassin. Ook schreef hij nummers die vertolkt werden door onder andere Dalida, Mireille Mathieu, Johnny Hallyday en Claude François. In 1976 deed hij voor het eerste keer mee aan het festival van Sanremo en werd daar derde. Het zou zijn eerste van 13 deelnamen worden. Met solo Nooi won hij in 1980 en hij werd ook nog een keer 6 keer tweede. In het voorjaar van 1990 werd Toto Cotugno door de Italiaanse omroep RAI uitgenodigd om Italië te vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival van het jaar. Speciaal voor deze gelegenheid schreef de zanger het lied Insieme 1992, met als thema de Europese politieke integratie. Het Songfestival vond op 5 mei 1990 plaats in de Joegoslavische stad Zagreb en Toto Cotugno wist het Songfestival te winnen. Ook nadien scoorde hij in Italië zelf nog enkele hits, maar het internationale succes van Insieme 1992 zou hij niet meer evenaren. Toto Cotugno overleed op 22 augustus jongstleden op 80-jarige leeftijd na een langdurig ziekbed in een ziekenhuis in Milaan.
0: Hemelse muziek. Dit zijn de

En in het kader van de Heroes in Heaven draaiden we Toto Cutugno. En zijn One Hit Wonder, zijn grootste hit die scoorde in Nederland, die draaiden we ter ere van hem 1992 in CM. En Barry Ryan kwam uit 1969, dat was Eloise. En dit nummer is in twee delen opgenomen. Het ene gedeelte werd door Kim Wilde in Londen opgenomen. Het andere gedeelte werd door Nena in Berlijn opgenomen. Het werd samengevoegd op de productietafel en het resultaat hoor je nu. Anytime, anywhere, anyplace. Nena en Kim Wilde.

0: MC Shar and the Real McCoy. And Another Night. En daarvoor nog Nena en Kim Wilde. Any Place, Anywhere, Anytime. Ik zei het al, het wordt verschillend opgenomen op verschillende locaties. In zowel Engeland als in Duitsland werd het opgenomen. Zometeen terug naar 1976 met Sammy Davis Jr. En het thema van uiteraard uit die periode. Een uitermate bekende en populaire politie-serie Barretta Steam. Maar eerst, inderdaad, het is zondagmiddag. Buiten Veldert, Frans Halsema.
1: Het weer.

En met de Moody Blues en Ride My Seesaw werpen een blik op de klok en zien we dat het 4 uur is bijna. We gaan snel plaatsmaken voor Marcel Joustra. Hij gaat weer met zijn voetjes in het natte ziltenat, oftewel in het in de Shifting Sands. Daarna nog de beurt aan Anne Zoustra met zijn Windkracht 5. En die staat er zo toch volgens mij minimaal wel. Gerda Roy is er tussen 6 en 7. En wij spreken elkaar straks weer om 7 uur voor de Classics of Rock. Mocht dat niet lukken, dan zijn we er volgende week weer. Tot dan, of tot straks.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Deze week zal er tussen het minderheidskabinet en de oppositie nog niet gepraat worden over de steun voor de Prinsjesdagplannen. Dit komt omdat premier Jette van dinsdag tot en met donderdag de jaarvergadering van de Verenigde Naties in New York bijwoont. Afgelopen week kwam men er tijdens de algemene politieke beschouwingen niet uit en zei Jette dat hij snel met een aantal oppositiepartijen wil gaan overleggen. Volgens de RVD is er dit weekend veel contact geweest, maar dan vooral binnen de coalitie zelf. Als het aan de Italiaanse premier Giorgia Meloni ligt, moet gezichtsbedekkende kleding op scholen verboden worden. Ook pleit zij voor een limiet op het aantal buitenlandse studenten die

0: die in één klas zitten. Italië heeft op dit moment het meest rechtse kabinet sinds de Tweede Wereldoorlog. Het ziet er naar uit dat Meloni aan een tweede termijn mag beginnen. Eind 2027 gaat Italië weer stemmen. Migratie is een belangrijk thema in het land omdat ieder jaar honderdduizenden migranten het land per boot weten te bereiken. Wat de Amerikaanse president Trump betreft moet zijn triomfboog ook dienst gaan doen als militaire uitvalbasis voor drones en scherpschutters. Op sociale media schrijft hij dat hij dat op aandringen van de krijgsmacht heeft besloten. De bouw van zijn Arc de Triomphe is belangrijk voor Trump, omdat verschillende grote wereldsteden erebogen hebben en Washington krijgt nu de grootste. De bouw van de Amerikaanse ereboog is niet alleen een prestigeproject meer, maar gaat ook bijdragen aan de nationale veiligheid. Na zijn gedwongen afscheid als jurylid bij The Voice UK heeft de 86-jarige Tom Jones veel berichten en steunbetuigingen mogen ontvangen en daar is hij dankbaar voor. Eerder liet de zanger weten dat hij door ITV was weggestuurd en een kleinere rol binnen het programma zou krijgen. Sinds hij van leer trok, had Jones niets meer op sociale media laten horen. Tot nu toe, hij schrijft, het gaat niet onopgemerkt en het was echt geweldig om dit allemaal te lezen. Bedankt. Het weer, kans op wat regen in het zuidoosten, oosten en noorden. Elders een mix van wolken en zon. Bij een matige west- tot noordwestenwind is het 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
4: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
5: Omdat ik samen verder wil.
6: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
8: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
9: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
10: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
11: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosibris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.
12: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

blijft een bijzondere plaat van de Sparks met Something for a Girl with Everything. Een klein beetje een valse start. De techniek liet ons een beetje in de steek vanmiddag. En het moest oprecht worden gezet vlak voor het begin van mijn programma. Ja, dan krijg je toch wat vreemd geluid. Maar we zijn er weer. Het is weer door. Goedemiddag. Nou, na alle storingen van vanmiddag gaan we gewoon lekker live verder. De zaak is nu weer helemaal stabiel. 1395 is weer in de lucht. Dus ja, het blijft natuurlijk een heel veel aan techniek wat aaneengeschakeld is. En voor alle mensen die luisteren, over de mensen die onderweg zijn, vanaf Almere bijvoorbeeld hier naar Pantega. Een fijne middag. We gaan gewoon een paar hele leuke plaatjes draaien van vanmiddag. En uiteraard straks verderop in het programma hebben we weer de platenkoffer van Renate. En voor de rest heb ik gewoon wat singeltjes klaarstaan. En ik kom een plaatje tegen. Ik denk, heb ik wel iets mee. Anton Achtzaam, bedankt voor jouw opname van het vorige uur. Want dat ging ook niet helemaal lekker. Maar in ieder geval, je was er. Dat vind ik toch wel een dingetje wat heel veel waard is. We gaan door naar het lekkere vinyl met Baccarat. Dus ja, zingen konden ze wel. Alleen die uitspraak, dat was wel erg. Hier is Yes Sir, I Can Boogie.

0: een pareltje juist, omdat misschien de zang zo ja, knullig was. Doe me denken in die tijd ook aan die schaatsen. Gomez had ook een Spaanse schaatsen. In die tijd was alles uit Spanje kwam niet helemaal top. Dat is wat veranderd. Een van de zangeressen is helaas gewoon maar 2 jaar geleden al overleden. Welke van de 2 weet ik niet van Baccarat, maar de platen hebben natuurlijk gewoon nog lekker staan. En daarmee zitten we zo'n beetje op, inderdaad, alweer 4:15. Dus tijd voor.
1: En dan nu tijd voor de platenkoffer van Renate. Wat zou daar vanmiddag weer in zitten?
0: Hele lekkere plaat van John Evangelis. En dat vind ik echt leuk, want dit nummertje heb ik destijds heel grijs gedraaid. Uit de platenkoffer van Renate. John Evangelis met Some Way I Find My Way Home.

gewoon een hele fijne plaat van John en van Jealous. Jazeker, ze vindt de weg wel terug, ook zonder routeplanner. Alleen je hebt toch een klein beetje verkeersinformatie. Pak naar Emmeloord de eerste afslag, anders gaat het mis. Even kijken, een leuke plaat die ik staan heb. En die ga ik... Ja, maar die krijg een verzoekje. Oh, wat leuk. Renate zegt, draai deze plaat maar voor jou, Marcel. Dat vind ik lief van je. Suzy Quattro, She's in Love With You.

lief, lief, lief, she is in love with you. De eerste afslag na Emma Lord, die moet je hebben, hè? Ja. Goed, wij gaan even verder met lekkere muziek hier bij Seabreeze Shifting Sands met Marcy Oost op deze zondagmiddag. Wat hebben we? 20 september alweer. Heb ik een lekker plaat opstaan van Tol Hansen. En die wou niet zeuren, maar die maakt gewoon de tijd zulke leuke plaatjes. Zoals deze. Intercity. Oh nee, dat was anders. Hier is Big C.

0: so pretty.
1: Ja, blijf leuke muziek hoor van Tom Hansen. Big City. En terwijl ik een foto hier binnenkrijg van Terry Hendricks. En Terry Hendricks is een van de jocks. Ja, heel veel jocks die dus al gepensioneerd zijn. Gewoon lekker ergens in Spanje aan het strand zitten. Die stuurt een fotootje op van een schip wat er voor de kust drijft. Radio Seabreeze staat erop. Dat lijkt me dan weer een klein beetje sterk, Hendrik. Maar goed, hij is bijna weer terug, hè? Ja, hij gaat straks een muziekje weer maken in Nederland. Alhoewel, ook veel jocks dat gewoon in Spanje doen. Hij zegt, die praat van Rigera maar voor mij.

Terry niet meer te doen. Die ligt al aan het strand. Met het zicht op een schip, zoals ik net al zei. Lekkere plaat van Rigera met Vamos a la Playa. Ook Anne Zijlstra is weer terug van vakantie. Die zou je dadelijk ook weer gaan horen. Helemaal live gebruikt en wel. Maar dat zie je dan weer niet. Dat is weer een klein beetje jammer. Anne en ik zijn altijd beide wel een beetje verkikkerd geweest op Olivia Newton-John. Natuurlijk eerst het lieve meisje in Grease. Daarna had ze een beetje halverwege die film natuurlijk een andere uitstraling met haar leren broekje. Maar het echte verschil kwam pas op dit album. Hè? Van Olivia Newton-John. Van Soul Kiss. Ja, dit is gewoon een heerlijk nummer. Draag gelijknamige nummer. Soul Kiss.

prachtige stem. Your Soul Kiss, Olivia Newton-John. En Anne Zijlstra, die zei, ik ga het mogen in de playlist staan. Nee, wat een toeval eigenlijk, hè? Nou, zo toevallig is het eigenlijk ook niet. Dat houden wij, zei ik al, van deze zangeres. Ik vind hem gewoon heerlijk om te horen. Hé, hey, ik geef het terug naar Burgum. In dit geval even naar Gert Nitters. Die heeft het probleem om de uitzending te ontvangen. Daar waren wel meer mensen die daar meer wat last van hadden. Maar dat zou opgelost moeten zijn. Dus ik hoop dat hij het hoort. Die vroeg een hele leuke plaat aan. Toen kwam weer een klein beetje denken, ook aan een aantal jaartjes terug, dat we op de winteravond al die plaat draaiden van Anouk. Hier is Nobody's Wife, Gert Nitters. Pak je lekkere vage hoesje er maar even bij. Ga in die sauna. Zeg, serre van je zitten. Niet de sauna. En serre van je zitten en ga achterover en luister naar deze heerlijke muziek.

0: Nobody's Wife, Anouk. Wat een heerlijke plaat, heerlijke zangeres ook. Met die lekkere stevige muziek. Je hoort hier bij Seabreeze. I'm Shifting Sands met Marcel Jousta.
1: Ken jij ze nog? Die leuke oude hits van toen? Kom voorbij. Hey, luister naar Shifting Sands op Radio Seabreeze.
0: En dan heb ik een Radio lekkere plaat staan. Van Radio Shaking Stevens, You Drive Me Crazy.

De meest uiteenlopende muziek hoor je hier bij Shake & Steve. Bijvoorbeeld You Drive Me Crazy bij Shifting Sands met Marcel Joustra. En zo heb ik weer een album op mijn plaat draaien liggen van Julio Iglesias. Het album heet Manuela en ik ga dat nummer niet draaien, maar wel het nummer Un Canto a Galicia. Oh, klinkt een beetje vals, maar goed. De rest doet hij zijn best hoor, Julio.

kent al iemand in de familie die gewoon heel erg een fan was van Julio Iglesias. Mijn moeder was dat. Het zou vooral het uiterlijk zijn geweest en de vakantieverhalen natuurlijk die erbij waren, maar het blijft gewoon fijne muziek. Dus voor alle mensen die net terugkomen uit Spanje, een lekkere plaat van Julio Iglesias. Ik ga weer eventjes naar Burger, in dit geval Sita Pruis, die vraagt een plaatje aan van Bruce Springsteen, Hungry Heart. En dat kan ik me helemaal voorstellen, Sita. Ja, moet je wat aan doen? Ga eens op een cruise of zoiets dergelijks. Dat gaat goed.

Dus voor de mensen die nog op een cruise willen samen met Sita Pruis, meld je even aan. Wij van Seabreeze doen er ook €25 bij. Dus dan kan ze in ieder geval gewoon lekker met je opstappen. Hey, lekkere muziek hier staan. We zijn nog tot 5 uur ben ik er nog. En daarna is Anne Zijlstra zo live als ze maar kan. En we gaan gewoon leuke muziek draaien. Ik ga dit singeltje draaien, maar maakt mij het uit. Mensen vinden altijd graag muziek draaien. Vind ik ook. Hier is de Brotherhood of Man met Angelo.

0: te draaien. Gewoon lekker vanaf een vinyl. Brotherhood of Man met het mooie Angelo. Hey, we gaan een leukje van 3 doen achter elkaar met wat Nederlandstalige nummers. En dan zullen we ook wel zo'n beetje tegen 5 uur aan zitten. Laten we maar eens beginnen met Toontje Lager. Dat is een lekkere nummer. Inderdaad, zoveel te doen. En voor de kinders, ja inderdaad. Dat programma van Radio van Veronica, hè? Dat gooi je dan terug.
1: Een boodschap

kregen wel. De Heilige Koe, hè? Dat was het programma van televisie van Veronica. Die destijds uiteraard deze plaat gewoon gekaapt heeft om dat als een tune te gaan gebruiken. Ja, tegenwoordig zorgt AI voor alle invulling van dat soort dingen. Hoef je het niet meer zeg, te pikken op van dit soort plaatjes, maar hoe mooi was dat in die tijd. Hey, nog een andere leuke plaat klaarstaan van, ik zei het al, Nederlandstalige groepen. In dit geval van Bloem. Hier is even aan mijn moeder vragen.

Wat blijft het een leuk nummertje, hè? Bloem, even aan mijn moeder vragen. Ik werd ooit een keer blij verrast toen ik het nummer hoorde op een camping in Frankrijk. En bleek dat mijn zoon daar stond. Ja, wat stond te doen? Na te zingen eigenlijk zoiets. Nou, dat klonk eigenlijk best wel redelijk. Vond wel grappig. Hey, heel veel plezier daar met Anne Zijlstra. Mijn laatste nummertje van vandaag is dat van Cadans. Wat mij betreft heel veel plezier met Anne. En ja, ik zeg maar gewoon zo. Maak er een fijne werkweek van. Je hoort mij weer vrijdagmorgen om 9 uur 's morgens. Even kijken waar we gebleven zijn. Oh ja, hier is hij. Cadans. Waar zit natuurlijk? Maar er gebeurt helemaal niks, hè? Veel plezier, ik zei het al. En toch veel plezier met Anne. Dag.

0: Lekker in je vel. Met Marcel.
1: Je luistert naar Radio Seabreeze. Met nu het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Drie journalisten hebben zich bij Persveilig gemeld omdat ze gisteren bij een extreemrechtse demonstratie op het Haagse Malieveld werden belaagd. Twee journalisten werden verbaal en fysiek bedreigd door demonstranten. Eén werd van een bankje geduwd en actievoerders hebben de ander laten struikelen. Verder kwam een Spaanse fotograaf bij een politieinzet in het water terecht. De politie heeft contact met de betrokkenen en handelt de zaak met hem af. Deze week zal het minderheidskabinet nog niet met de oppositie praten over steun voor de Prinsjesdagplannen. Dit komt omdat premier Jette van dinsdag tot en met donderdag de jaarvergadering van de Verenigde Naties in New York bijwoont. Afgelopen week kwam men er tijdens de algemene politieke beschouwingen niet uit en zei Jette dat hij snel met een aantal oppositiepartijen wil gaan overleggen. Volgens de RVD is er dit weekend veel contact geweest, maar dan vooral binnen de coalitie zelf. De Nederlandse commandant der strijdkrachten Onno Eigelsheim zegt met verbazing en afkeuring naar de vele ontslagen in de top van het Amerikaanse leger te kijken. Hij noemt het ongemakkelijk wat daar gebeurt en heeft dit ook tegen zijn Amerikaanse collega's gezegd. Sinds Donald Trump aan de macht is, heeft de Amerikaanse defensieminister Pete Hegseth veel hoge officieren de laan uitgestuurd. Een aantal van hen was vrouw of zwart. Hegseth is van mening dat minderheden ten onrechte voorrang bij benoemingen hebben gekregen. Uit cijfers blijkt dat de opkomst bij de Duitse regionale verkiezingen

0: in Berlijn hoger liggen dan in 2023. Om 12 uur had 27,9% van de stemgerechtigden een stem uitgebracht. Dat is een stijging van 4,5% ten opzichte van de vorige keer dat er gestemd kon worden. Duitsers stemmen vandaag in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. De partij van bondskanselier Merz, CDU, gaat zo'n beetje gelijk op met die Linken om het Berlijnse burgemeesterschap. De stembureaus zijn nog een uur open. Het weer, het blijft droog. In de nacht wordt het 9 tot 15 graden. Morgen start de dag hier en daar met wat nevel of mist. Het blijft overwegend droog. Bij een zwak tot matige westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijzorgwinkel.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor. Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niets. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRAjuristen.nl.
2: Gerenommeerde topmerken kunststofkozijnen kopen voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk het direct op bsikozijnen.nl. En oh ja, BSI is met BSIJ.
4: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
5: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

zaterdagnamiddag waait er tussen 5 en 6 uur een nogal stevige wind doorheen de wateren. U luistert naar Windkracht 5 met Anne Zijlstra.

Het was 1982 ongeveer, vrienden, dat wij helemaal verrast werden met Promised You a Miracle. En dan heb ik het natuurlijk over de groep, de Britse formatie, The Simple Minds. John Kerr hoor je met New Gold Dream 81, 82, 83, 84. Maar het is 20 september, het is zondagmiddag 5 uur, tijd voor Windkracht 5. Ik zeg goedemiddag! Het lijkt net een oude auto die ergens in onderhoud staat. Vanmiddag nogal wat problemen, vandaag met ook andere jocks. Ja, en dan maak ik zelf ook nog een klein foutje aan het begin van het programma. Maar vrienden, leuk dat je er nog steeds bent. Ik zou zeggen, blijf gewoon hangen. En ik bedank ook Marcel Joustra weer voor het uurtje hiervoor. Shifting Sense, die was ook lekker bezig. Ja, zo zijn we allemaal ons steentje aan het bijdragen. En dat kun je van mij verwachten. In ieder geval 5:30 heb ik weer een popagenda. Gaan we even kijken wat er allemaal op ons afkomt in Iduna. En vorige week zaten Alex van Sloten en Leo Schipper op mijn plaats. Waarvoor nog dank via deze weg, vrienden en heren. Laten we maar gewoon verder gaan. Want ja, praten, dat kan ik als de beste. En als het moet, kan ik ook een uur vol gaan. Ouwe praten, ouwe hoeren, hoe je het maar noemt. We gaan gewoon lekker naar de sound. En dan hebben we de sound over die 80's. Deze dame van deze band, die leadzangeres, die heeft een hartaanval gehad. Ik heb het over die SOS band. Windkracht 5 tot aan 6 uur. Fasten your seatbelts, zou ik zeggen. Anne Zijlstra is er. Het laatste uurtje op de zondag live. Helemaal hier op Seabreeze AM 1098. 1395. Wees een beetje lief voor elkaar, dan komt het vast goed. En ook wees een beetje lief voor mij. Hier zijn de dames en de heren van de SOS Band. And just be good to me.

Zangeres was Mary Davis, waar ik net al even over sprak. Bij een reunie van de band in 1992 werd ze getroffen door een hartaanval. En je hoorde natuurlijk dat heerlijke You Just Be Good To Me kwam uit 1982. En als je net bent ingeschakeld, heb je de kop van het programma gemist, vrienden. Maar niet getreurd, je kunt het altijd terugluisteren via seabreeze.nl/gemist, even naar de website. En je kunt tegenwoordig ook de app downloaden. We gaan naar 80, hier is Leo Sayer.

deze meneer kennen we natuurlijk als de hitzanger van Long Tall Glasses. Daar begon zijn carrière mee. En deze More Than I Can Say uit 1980 werd geschreven door Sonny Curtis en Jerry Allison. En die vormden vroeger de Crickets. Dat was de begeleidingsband van Buddy Holly. Na zijn dood in 1960, maar daar hadden zij niet zoveel succes mee. Leo Sayer wel, daar behaalde hij een hit mee. We gaan nu naar Green.

Don't Turn Me Loose. Je hoorde natuurlijk Greenfield en Cook, vrienden uit 1972. Ja, ze waren ooit lid van de band The Hurricanes. En later hebben ze natuurlijk samen heel veel succes gehad. Ze werden wel eens een keer de Nederlandse Art Garfunkel, Simon & Garfunkel genoemd. Maar dat is lang geleden. Ze zijn bekend geworden door natuurlijk het pluggen van Radio Veronica. Later is er eigenlijk niks meer van deze heren vernomen. Volgens mij is Rick Groeneveld nog geëmigreerd naar de Verenigde Staten. Het is 20 over 5 hier, windkracht 5 en nu tijd.

Orbison met zijn All You Can Do Is Dream You. 1988, hij gaf een speciaal concert, oftewel Roy Orbison and Friends, A Black and White Night, samen met Tom Waits, onder andere een artiest, Bruce Springsteen. Werd ook nog gereleased op zijn 89 cd'tje, een LP Mystery Girl. Na de volgende plaat gaan we even kijken naar de artiesten op bezoek in de regio. Maar we gaan naar Duitsland met Helene Fischer, ja. Ik wil immer wieder.

0: Das Michel Plavier hier en Windkracht 5, vrienden. Ja, het is ongelooflijk. Kijk even op mijn klok.
1: Artiesten op bezoek in de regio.
0: Kijk even op mijn horloge, op mijn nieuwe studio wekker. En ik zie dat het weer tijd is voor de artiesten op bezoek in de regio, vrienden. Ja, de zomer is voorbij en de vakanties, alhoewel de nazomer nog kan. We gaan naar de traditiegetrouw even kijken naar Iduna Drachten. En daar beginnen we mee. Donderdag 24 september, dat is aanstaande donderdag, komt spelen Elvana. En dat is ja, natuurlijk een tribute band. Die maakt namelijk alles van Elvis Presley en die smelt dat samen tot een tribute naar Nirvana. En die kennen we nog van Smells Like Teen Spirit onder andere en Come As You Are. Maar ook alles van Elvis komt voorbij. Deuren gaan open om 19:30. Een kaartje kost €20 in de voorverkoop en €20 aan de deur. En dan gaan we de vrijdag 2 oktober even een sprongetje. Dan is Grupo Sportivo nog hard bezig met de Stop Motion, de 15th Anniversary Tour. Hun laatste track langs de theaters in Nederland. Vrijdag 2 oktober, Grupo Sportivo, deuren gaan open om 8 uur. Een kaartje kost €22 in de voorverkoop en €25 aan de deur. Ja, en dan zaterdag 3 oktober komen Lois Lane spelen, de zusjes Kleeman. Het Nederlands popduo viert haar 40-jarig jubileum. Zaterdag 3 oktober, de deuren gaan open om 8 uur. En een kaartje kost €28 in de voorverkoop en €30 aan de deur. En dan zondag 4 oktober om 3 uur komt Republica spelen. 30 years ready to go met support van RVH Project. De deuren gaan open om 3 uur. Kaartje €26 in de voorverkoop. En ook €26 aan de deur. Ja, dat is wat, hè. Republica, wees daarbij. We gaan naar 1997 in Iduna. En wil je ze live zien, kan je daar naartoe. Hier zijn ze, met Ready to Go.

0: Wat een heerlijk nummer. Republica 1997. Het lijkt wel als gisteren. En het is geen 60s plaat, ook geen 70s en 80s. Maar het is gewoon wel een classic, deze van Republica. Zondag 4 oktober spelen ze dus in Iduna. En kijk even op diverse poppodia of ze ook bij jou in de buurt komen.
1: Heb jij je favoriete plaat nog niet gehoord? Blijf luisteren. Hij is nooit ver weg.
0: En we gaan weer even naar Burgum. Natuurlijk naar monsieur Gert Nitters, die normaal gesproken in de serre zit. Ik zie het zonnetje trouwens hier in de studio 7 al doorbreken. En waarschijnlijk zit hij dan lekker aan een glas water. Want hij moet zijn gezondheid een beetje in de gaten houden. Speciaal voor Gert gaan we naar 1970 en doen dat met een lekkere bluesplaat van Mr. Blues himself, Van Morrison, the man.

Speciaal natuurlijk even op verzoek voor Monsieur Cat Knitters. Deze plaat Van Morrison, volledig Sir George Ivan Morrison. Geboren in Belfast natuurlijk. Noord-Ierse zanger en muzikant die deel uitmaakt van de zogenaamde Belfast Blues. En wil jij ook een verzoekje horen, stuur eens een mailtje even naar anne@radioseabreeze.nl. En misschien draai ik hem wel in dit programma, vrienden.

0: kon maar moeilijk zijn draai vinden na het uiteenvallen van de Beatles. En natuurlijk heb ik het over Sir Paul McCartney, vrienden. Dit kwam van het album Band on the Run en je hoorde natuurlijk Jet.
1: Ander Zijlstra.
0: En we gaan naar 1990. Bert Hermelink, Gerard de Braconnier, Joost Witte en natuurlijk Erik Meesie. En ze vormden samen Toontje Lager. En we gaan naar

1980 kwam het album Chance uit van Manfred Mann's Earth Band. En je hoorde natuurlijk het prachtige For You, vrienden. Dat brengt ons bijna 8 minuten voor de klok van 6 uur. En dan is dit programma weer voorbij. Ik zag Ger de Rooij trouwens al even over de gang lopen. Die was in het bedrijfsrestaurant geweest. En die was zijn platenkoffer vergeten. Dus waarschijnlijk heeft hij die weer opgehaald. Straks na 6 uur staat het natuurlijk weer helemaal bol van zijn Sunday Grooves. Maar wij gaan samen naar 1988. Na het uiteenvallen van de Smiths was Morrissey alleen maar op zichzelf aangewezen. Maar wat een opener maakte hij met...

0: Ja. Ik was er al bang voor. Hij had de sleutel van het slot gevonden en plotseling staat hij voor mijn neus. Hey Woody!
1: That's all!
0: Ja vriend, dat zit erop voor dit uurtje. De Windkracht 5 is weer voorbij en helaas heeft Morrissey niet de eindstreep gehaald. Maar ja, niet getreurd natuurlijk. Straks na het nieuws van 6 uur, dan zit Gerrit Roy klaar voor Sunday Groove. En om 7 uur natuurlijk de Classics of Rock. En dan hebben we het over Anton Nachtzaam. Ik zie ook nog om 9 uur tot en met 11 uur de show staan met Colin Peters. Lekker Engels gepresenteerd. En om 11 uur is het het laatste uurtje, die doet de afsluiter Bart de Zwart met zijn Dream Sessions. Val niet in slaap, Bart. Goed, we gaan eruit met een laatste plaat van deze. Morgenochtend om 8 uur, dan ben ik er weer voor een nieuwe eruit. En dan is het een nieuwe werkweek, vrienden. We gaan naar 2001 met z'n allen. De band heet Travis. En het liedje heet Sing. Als je nog moet eten...

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Rond deze tijd sluiten in Duitsland de stembussen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. De twee deelstaatverkiezingen kunnen gevolgen hebben voor bondskanselier Merz. Want zijn CDU dreigt in beide deelstaten flink te verliezen, terwijl de Alternatieven voor Deutschland terrein wint. Op dit moment is de partijtop van zijn CDU bijeen om te praten over de toekomst van Merz. Binnen de partij wordt al dagen gepraat over zijn mogelijke vertrek als bondskanselier. Na de sluiting van de stembussen worden de eerste exit polls verwacht. In Zuid-Afrika is dit weekend op veel plaatsen geprotesteerd tegen geweld tegen vrouwen. In de omgeving van Johannesburg zijn de afgelopen maanden 9 vrouwen doodgevonden. Een van de slachtoffers verdween tijdens het hardlopen. Daarom hielden andere hardlopers voor haar een herdenkingsloop als oproep tot een eind aan femicide. De politie doet onderzoek naar een mogelijk verband tussen de moorden. Demonstranten vinden dat de overheid meer moet doen om vrouwen in Zuid-Afrika te beschermen. Er zijn vandaag 2 mensen omgekomen bij een ongeluk met een Delta-vlieger in Frankrijk. Het ongeluk gebeurde tijdens de start van een vlucht bij het evenement Coupe Icar bij Grenoble. Het gaat om een ervaren piloot van in de 40 en zijn passagier. De organisatoren hebben de activiteiten na het ongeluk voor de rest van de dag stilgelegd. De lokale autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar de oorzaak van het vliegtuigongeluk. En Mathieu van der Poel heeft de ronde van Luxemburg gewonnen. De 31-jarige wielrenner soleerde vanmiddag naar de winst in de slotrit. Hij reed al vrijwel direct na de start alleen weg en werd niet meer ingehaald. Van der Poel legde tijdens de rit van Mersch naar Luxemburg-Limpertsberg 175 kilometer af. Met zijn sterke optreden lijkt hij klaar te zijn voor de WK wielrennen in Canada. Volgende week staat in Montreal de wegwedstrijd op het programma. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog met vannacht 9 tot 15 graden bij een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Morgen krijgen we eerst zon, daarna meer wolken, maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer.

0: jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling, zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
1: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
2: Op zoek naar dé oplossing tegen zowel huidveroudering als pluizig haar? Ontdek 100% pure arganolie van arganwinkel.nl. Al ruim 12 jaar actief in Nederland. Biologisch, koud geperst en kosmos gecertificeerd. arganwinkel.nl. Bestel nu jouw gratis proefflesje op arganwinkel.nl/gratis.
3: Gerenommeerde topmerken kunststof kozijnen kopen voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk het direct op bsikozijnen.nl. En oh ja, BSI is met BSIJ.
4: Valdorpelshop.nl.
5: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle valdorpels, één adres.
4: Valdorpelshop.nl.
6: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
7: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Greatest Show on Earth. En The Real Cool World. Ik hoorde hem een tijdje terug in het programma van Paul van den Bark op zaterdagmiddag. C-zenders en andere pareltjes. Ik denk, hé, is een gaaf nummer. En ik ben op zoek gegaan in mijn platenkast. En ik had hem ook gewoon ergens op een prachtige verzamel-cd staan. En bij deze dus gedraaid. Aan het begin van een nieuwe Sunday Grooves. Die we openden dit keer met Earth, Wind and Fire. Natuurlijk september. Want dat is het nog steeds, hè, deze maand. Dankjewel Anne Zijlstra voor het voorgaande uurtje hier op Radio Seabreeze. En tot aan een uur of zeven weer gewoon Sunday Grooves.
1: Iedere zondagavond Sunday Grooves met Ger de Rooij.
0: Goedenavond.

vind het nog steeds een groot gemis dat deze band is gestopt met optreden. De Dijk, Niemand in de Stad. Titelsong van hun album uit 1989 volgens mij. Waar ook die, al die hits op stonden. Ik kan het niet alleen. En nergens goed voor wat een vrouw niet kan doen. Geweldig, geweldig album. Misschien wel een van de betere van de band. En de Bengals hadden we ook nog. Radio Seabreeze. Walk Like an Egyptian. Heb je eens geprobeerd? Ja. Een beetje raar, hè? Maar goed. Ze scoorden er wel een dikke, vette hit mee. Vroeger in de jaren 80. Zometeen nog meer oude muziek van de Beatles en de Stones. En we hebben een dubbele dosis vanavond van de maffe Engelse band Madness. Zo tegen zevenen komt die voorbij. Twee platen van deze band uit Engeland. Ja. Die nog steeds bestaat en ook nog optreedt. Alleen hits hebben ze niet meer. Dat is vaak het probleem, hè? Met bands als U2 en Simple Minds bijvoorbeeld. Ja, ze bestaan allemaal nog, treden nog dik op. Maar hits, dat is een beetje voorbij. Hier is Fleetwood Mac.

0: Over hits gesproken. Tango in the Night van Fleetwood Mac. Dat was ook een album wat vol stond met hits. Dit was er eentje van. Seven Wonders. Tijd voor de Beatles en de Stones. En wat lezen wij vandaag op de scheurkalender? Op 19 september 1969 heeft Radio Veronica een primeur. Jan van Veen draait nummers van het nieuwe album van de Beatles. Genaamd Abbey Road. De latere koning van Candlelight verrast zijn luisteraars op kerstverse nummers als Come Together, Something en Here Comes the Sun. De Nederlandse fans moeten nog 2 weken wachten voor het album in de winkels kwam te liggen in 1969.
1: The Beatles and the Stones in Sunday Grooves.

Rolling Stones, Little Red Rooster. Opgenomen in november 1964 in de Chess Studios in Chicago. Ja. En ook in diezelfde maand uitgebracht in Engeland. Geproduceerd door Andrew Oldham. Ja. Het was een echte blues single van de Stones. En ze voerden dit nummer, Little Red Rooster, uit in de show van Ed Sullivan in 1965 met Brian Jones op gitaar. Jawel. En de Beatles draaiden we dit keer van het prachtige album Abbey Road. Met die hoes waar zoveel over te doen was, weet je wel. Paul McCartney op zijn blote voeten loopt op dat zebrapad. Zie je, kijk. Al die verhalen over de Beatles. Paul McCartney zou dood zijn. Zijn vervanger is niet echt. Maar goed, we draaiden van dat album Golden Slumbers Carry That Weight. Die lieten we in elkaar overlopen. Want ja, twee korte nummertjes na elkaar. Wat een tractatie op zondagavond. De Beatles en de Stones. Suggesties nog steeds van harte welkom op ger@radioseabreeze.nl. Zullen we nog even een dansje doen? De laatste keer dan. Laatste dansje. Gezellig. Dansje rond de tafel met Donna Summer.

foutje van Young Gun Silver Fox uit een album Canyon Jest for Kicks. Volgend jaar januari staan ze weer voor een aantal optredens in Nederland. En misschien gaan we wel weer kijken hoor, zeker weten. Als we kaarten kunnen bemachtigen. Hier is Diesel, hartstikke duur tegenwoordig hè.

Doe zo! Chris en Koen Wouters nog steeds op de planken. Jawel, ze staan in Beste Zangers hè, tegenwoordig. Hè. Zaterdagavond bij Afro Tros op tv. Ik denk, ja, leuk. Ze doen ook al zoveel jaren, maken die gasten muziek. En dit was van hun eerste album destijds. Clouseau heette en het plaatje heette Lieve Louise. Dat stond ook, daar gaat ze op bijvoorbeeld. En Dansen en Anne. Hè? Ik wil niet dat je weggaat, ook zo'n mooi nummer trouwens. Maar, we destijds allemaal heel veel gedraaid op de radio. Ik draaide destijds in begin jaren 90 ook wel ergens in de grensstreek van België op een radiostation. En dan was dat natuurlijk allemaal enorm populair. Hè? Want Clouseau, dat was gewoon dé band destijds in België. Ik weet niet of dat nu nog zo is, maar... Goed, ze zijn er nog steeds. Hè? Ja. Onderweg naar de dubbele dosis van Madness. Zometeen hier op Seabreeze. 13.95 is trouwens weer on-air. Ik moet muziek even uitzetten. De antenne is weer gerepareerd. Heb ik me laten vertellen. Dus je kan weer lekker ouderwets op de Middengolf luisteren in het noorden van Nederland. De 13.95 in het midden naar de 1098 AM vanuit Laren. En dat is ook de moeite waard natuurlijk. Of je luistert gewoon via internet. Of via de Radio Seabreeze app tegenwoordig. Hè? Die kun je gewoon downloaden in de

0: Orchestral Maneuvers in the Dark. En ik hoor nog steeds de stem van Alfred Lagarde. 808, 808. Het spotje van Veronica. Om hun leden te werven. Dat heeft hij ooit op dit intro gemaakt. Blijft voor altijd in mijn kop hangen. Tijd voor de dubbele dosis. Twee platen van Madness vanavond. Your classic hit station.
1: Dubbele dosis. Dosis.
2: Hey you, don't watch that. Watch this. This is the heavy, heavy monster sound. The nuttiest sound around. So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well listen, Buster, you better start to move your feet to the rockinest, rock steady beat of madness.

regelmatig op gouden oude festivals en zo. En zo nu en dan zijn ze ook wel in Nederland voor optredens. Madness! Volgende week doen we weer een nieuwe dubbele dosis in dit programma. Suggesties nog steeds van harte welkom. Ger@radioseabreeze.nl. Even een mailtje sturen. Oké. Zometeen na twee... na tweeën, zou ik zeggen. Na zevenen, wou ik zeggen. Dat klopt beter. Anton Wachtzaam met de Classics of Rock. Dat duurt dan weer tot 9 uur. En om 9 uur is er Colin Peters met de show. 2 uur lang. En dan nog om 11 uur Bart Peters met zijn Dream Sessions. Als afsluiter vanavond. Veel plezier nog met hem. En we spreken elkaar vrijdagmiddag weer voor een nieuwe Weekend Radio. Tot dan. Fijne week verder.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De Duitse bondskanselier Merz zegt aan te willen blijven ondanks de nieuwe verkiezingsnederlagen voor zijn CDU. In Mecklenburg-Vorpommern lijkt de AfD met 37% de grootste partij te zijn geworden, vlak voor de SPD. De CDU haalt daar volgens exit polls zo'n 5 tot 5,5%, het slechtste resultaat ooit. In Berlijn is Die Linke met 24,5% voor het eerst de grootste partij geworden. De uitslagen zijn een nieuwe klap voor Merz na het verlies in Sachsen-Anhalt aan de AfD. Duizenden mensen hebben in de Franse hoofdstad Parijs tegen een omstreden wetsvoorstel over politiegeweld gedemonstreerd. Volgens critici kan die wet ervoor zorgen dat agenten die geweld gebruiken automatisch als rechtmatig handelend worden gezien. De wet is al goedgekeurd door het Franse parlement en moet nog door de Senaat. De demonstranten vrezen dat slachtoffers straks moeten bewijzen dat het politiegeweld onrechtmatig was. Ook politici en mensenrechtenorganisaties zijn daartegen. In Zuid-Afrika is dit weekend op veel plaatsen geprotesteerd tegen geweld tegen vrouwen. In de omgeving van Johannesburg zijn de afgelopen maanden 9 vrouwen doodgevonden. Een van de slachtoffers verdween tijdens het hardlopen. Daarom hielden andere hardlopers voor haar een herdenkingsloop als oproep tot een eind aan femicide. De politie doet onderzoek naar een mogelijk verband tussen de moorden. Demonstranten vinden dat de overheid meer moet doen om vrouwen in Zuid-Afrika te beschermen. En de Italiaanse premier Meloni wil het aantal buitenlandse leerlingen per schoolklas aan banden leggen. Daarvoor komt binnenkort een voorstel in de ministerraad. Volgens Meloni moet worden voorkomen dat Italiaanse kinderen in hun eigen klas in de minderheid raken. Haar regering wil een schoolverbod op gezichtsbedekkende kleding zoals burka's en niqabs. Meloni wil een strenger beleid rond migratie en integratie, maar ze roemde wel een Congolese jongen die een lerares in Rome hielp na een steekincident. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog met vannacht 9 tot 15 graden bij een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Morgen krijgen we eerst zon, daarna meer wolken, maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
3: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwe.

0: naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
1: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
4: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Cybris, want naast de vertrouwde middengolf is er nu ook de Radio Cybris app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
5: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM.

Welkom bij de Classics of Rock op deze zondagavond 20 september 2026. We trappen hem af met de Blue Oyster Cult en Don't Fear the Reaper. Een plaats die stamt uit de jaren 70, zullen we maar zeggen. Tot aan 9 uur vanavond hier op Radio Seabreeze. De

De Britse band Shine Down en een van hun allereerste nummers die ze uitbrachten. The System of Being Human was destijds de enige kleine hitje wat ze, waar ze bekendheid mee verwierven bij ons hier in Nederland. Dit zijn de Classics of Rock met Three Doors Down.

Het was volgens mij de allereerste nummer 1 hit die ze bij ons in Nederland scoorde. De Golden Earrings, 1970, Back Home. Stond wel liefst 20 weken in de hitparade en piekte, zoals vermeld, op nummer 1. Classics of Rock met zometeen Rory Gallagher met A Million Miles Away. We hebben uiteraard nog de Rock Request van Geert de Meer. Mocht jij een Rock Request hebben, 06-4737-6692. Dan zit hij wellicht volgende week ook in dit Radio Feyenoord. Maar nu eerst muziek van Frontline. Dit is Are You Gone?

Rory Gallagher. Een plaat die je normaal gesproken niet zo erg vaak op de radio hoort. Maar uiteraard bij de Classics of Rock proberen we die pareltjes, oftewel die krenten uit de pap te vissen en die voor u ter horen te brengen. A Million Miles Away in Frontline en Are You Gone? Dat is nieuwe muziek van deze band. De eerste single van een nieuwe album, Rebirth, was 15 mei 2026 uitkwam. Frontline is in 1989 opgericht in Nuremberg en is sinds die periode een leidende factor in de Europese AOR melodische rock scene. Dat je dat nog even weet. Zometeen de rock request van Geert de Meer. Hij vroeg ditmaal muziek van het album The Land of Grey and Pink uit 1971. De live uitvoering van Winter Wine, de formatie Caravan. Die hoor je zo na The Cure. Dit is een van de leukste, The Forest.

Hij probeert mij elke keer weer te verrassen met aanvragen van rock requests. Hij probeert er een beetje een sport van te maken van... Nachtzaam, deze plaat heb jij volgens mij niet of deze plaat ken je niet. Ja, dat kennen, dat is een groot verhaal. De meeste nummers die hij aanvraagt, die zitten al ergens in mijn diepe brein verscholen. En ik moet zeggen, ik heb een hele grote collectie classic rock. Dus het is nog niet voorgekomen dat hij een plaat aanvroeg die ik niet had. Caravan en Winter Wine. En we draaiden dan de live uitvoering. En die kende Geert dus weer niet. Maar goed, zo hebben we allemaal wel wat. Dit zijn de Classics of Rock met Nirvana.

Met Smells Like Teen Spirit komen weer een einde aan het eerste uur van de Classics of Rock. Zometeen na nieuws en weer zijn we graag bij je terug voor het tweede en laatste uur voor deze week van de Classics of Rock. We gaan er van nu uit met Earth and Fire and Thanks for the Love uit 1975. Ik zeg tot zo direct.

0: met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Ondanks een historische verkiezingsnederlaag voor zijn CDU peinst de Duitse bondskanselier Merz er niet over om op te stappen. Volgens de eerste exit polls leidt de partij dramatische verliezen bij de deelstaatverkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. Merz noemt het resultaat een absolute ramp, maar belooft juist sneller te gaan hervormen om het land vooruit te helpen. In Mecklenburg-Vorpommern wordt de radicaal-rechtse AfD de grootste. In Berlijn pakt Die Linke de koppositie over. Duizenden mensen hebben in de Franse hoofdstad Parijs tegen een omstreden wetsvoorstel over politiegeweld gedemonstreerd. Volgens critici kan die wet ervoor zorgen dat agenten die geweld gebruiken automatisch als rechtmatig handelend worden gezien. De wet is al goedgekeurd door het Franse parlement en moet nog door de Senaat. De demonstranten vrezen dat slachtoffers straks moeten bewijzen dat het politiegeweld onrechtmatig was. Ook politici en mensenrechtenorganisaties zijn daartegen. Ajax, Benu Apotheken en Verpleegkundigen en Verzorgende Nederland zijn genomineerd voor de Meester Cacadoresprijs, de jaarlijkse ludieke prijs van de vereniging tegen de kwakzalverij. Ajax vanwege een sponsorcontract met supplementenbedrijf Vita Kruid, Benu vanwege het aanbieden van een DNA-test en homeopathische middelen, en Verpleegkundigen en Verzorgende Nederland voor hun nascholing voor het begrijpen van spirituele behoeften. De winnaar wordt op 3 oktober bekendgemaakt. En de Italiaanse premier Meloni wil het aantal buitenlandse leerlingen per schoolklas aan banden leggen. Daarvoor komt binnenkort een voorstel in de ministerraad. Volgens Meloni moet worden voorkomen dat Italiaanse kinderen in hun eigen klas in de minderheid raken. Haar regering wil een schoolverbod op gezichtsbedekkende kleding zoals burka's en niqabs. Meloni wil een strenger beleid rond migratie en integratie, maar ze roemde wel een Congolese jongen die een lerares in Rome hielp na een steekincident. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog met vannacht 9 tot 15 graden bij een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Morgen krijgen we eerst zon, daarna meer wolken, maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
5: Start de motor. De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.

0: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
1: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
2: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
3: Adverteren op Radio Sybris gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosybris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Sybris. Een fluitje van een cent.
4: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Het is even over 8 op zondagavond hier op Radio Seabreeze met Paul Young en I'm Gonna Tear Your Playhouse Down. Tot 9 uur, Classics of Rock hier op Radio Seabreeze met nu Julian W. Turner en Life After Death.
1: Hi, this is Julian W. Turner. You are listening to Anton Nagzam and this is my new song,

Je kent het principe, zo nu en dan de tweede uur trappen we zo'n beetje af met een albumtrack. Ditmaal het album Trust, het nummer Trust van Chris Stapleton is te vinden op het album Higher uit 2023 van diezelfde country artiest uit de Verenigde Staten. Het is een grootheid al daar, Chris Stapleton. Over grootheden gesproken, twee bij elkaar. Eric Clapton en J.J. Cale hebben samen een nummer uitgebracht en ook een album. Dit is

Zwevend doorheen het programma is dit item te horen in de Classics of Rock. De lange van langzaam. We draaien een lekkere extended remix. Dit keer van Arcadia en The Flame. Duurde ruim 7 minuten en je hoort hem alleen hier bij de Classics of Rock. Daarvoor nog Eric Clapton en J.J. Cale van het meest recente gezamenlijke album. Dat was Roll On, hun nieuwe single. Zo direct nog Twisting by the Pool, The Dire Straits, maar eerst Depeche Mode. Dit is People Are People.

The Dire Straits en Twisting by the Pool. In die early 80s, precies ze zijn 1984, stond er ineens een duo op Everything But the Girl. En ze maakten een beetje jazzy, funk, rock. Het was eigenlijk niet te plaatsen in welk genre. Maar ik vind toch dat hij ook in dit programma wel gedraaid kan worden, omdat hij zo mooi is. Everything But the Girl, Each and Everyone.

is te vinden op het album Dick. Het nieuwste album van Mama's Gun. En Mama's Gun heeft, ik heb dat vaker gezegd, dezelfde leadzanger als Young Gun Silver Fox. En dat is heel duidelijk te horen. De stijl is van Mama's Gun iets of wat ruwer dan die van Young Gun Silver Fox. Prachtig album. En dit is de meest recente single, The Hardest Yards, Mama's Gun. En dit is Fleetwood Mac.

0: I'm going home now.
1: Je weet het, de Classics of Rock Concert Classic is een live track. We maken het niet moeilijker dan het is. Ditmaal wel een heel speciaal, het nummer van Dave Barry en Now is the Moment. Maar niet alleen live gespeeld door Dave Barry. Hij werd daarbij geassisteerd door George Baker en Frans Kassenburg en nog wat anderen. En dit is muziek uit 1981. Don't Let Him Go. Dit is REO Speedwagon.

Met REO Speedwagon en Don't Let Him Go. Het 81 kwam weer een einde aan deze aflevering van de Classics of Rock hier op zondagavond bij Radio Sebreeze. Dat betekent dat ik weer huisvaart ga keren. Dat doen we met muziek uit 2007 van Daughtry. Hoe toepasselijk, Home. Ik wens u nog een hele fijne zondagavond. Veel plezier met de collega's. Ik spreek je weer aanstaande zaterdagmiddag om 2 uur. Classics of Rock zijn er weer volgende week zondagavond om 7 uur. Tot besluit, zoals vermeld, Chris Daughtry. Fijne week.

0: elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
1: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
2: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vigino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
5: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
6: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
7: Omdat ik samen verder wil.
8: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
9: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Ben je klaar met die wankelen, oude schutting? Schutting Direct plaatst een nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.
12: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sybris, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sybris app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
13: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
14: Hello?
15: Who invited you on board? Hop it! Hop it!
16: Before you say another word, may I present to you...
17: Colin Peterson, see if we say it.
18: Bring him in here!
19: Well, smack my ass and call me Judy.
16: The show's on. The show's on.
20: Hey, this is not a test. This is rock.

0: 1395 Classics.
1: This is the show on Seabreeze AM.

0: met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De regeringspartij van de Russische president Poetin, Verenigd Rusland, koerst af op een riante overwinning bij de parlementsverkiezingen. Met 14% van de stemmen geteld staat de partij nu op ruim 57%, zo meldt de kiescommissie. Eerdere exit polls wezen al op een royale zege. Poetin noemde de verkiezingen voor de Duma een graadmeter voor de steun voor de oorlog in Oekraïne. Maar volgens critici is er geen sprake van eerlijke verkiezingen, omdat de oppositie in het land monddood is gemaakt. Nederlandse jongeren zijn de afgelopen 4 jaar flink negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Dat blijkt uit het nieuwste HBSC-onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Onder middelbare jongens halveerde het aantal dat positief staat tegenover homoseksualiteit zelfs tot ruim 20%. Uit het 4-jaarlijkse onderzoek blijkt daarnaast dat jongeren school minder fijn vinden en vaker gepest worden. En steeds meer meisjes kampen met emotionele en gedragsproblemen. Bij een auto-evenement in het Belgische Avelgem is een 17-jarige automobilist ingereden op het publiek. 6 mensen raakten gewond, van wie 1 meisje zwaar gewond naar het ziekenhuis is gebracht, maar ze is niet in levensgevaar. De Franse bestuurder vloog uit de bocht en schoot over de dranghekken heen de toeschouwers in. De tiener mocht met zijn Franse rijbewijs helemaal niet rijden in België. Hij bleef zelf wel ongedeerd en is door de politie meegenomen voor verhoor. En de Iraanse autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar de organisatoren van een hardloopevenement in Teheran, omdat verschillende vrouwen daar zonder hoofddoek aan deelnamen. Op videobeelden van de 10 kilometer loop is te zien dat de kledingvoorschriften niet werden nageleefd, wat volgens het parket in strijd is met de wet. In Iran is het dragen van een hijab sinds 1979 verplicht voor vrouwen in het openbaar, maar steeds meer Iraanse vrouwen negeren die regels de laatste jaren bewust. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog met vannacht 9 tot 15 graden bij een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Morgen krijgen we eerst zon, daarna meer wolken, maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
3: Online

0: garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time2Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.

0: waarin ruim 40% van de kiezers zegt hun stem als een protest te zien. Vooral het duurdere levensonderhoud en de oorlog in Iran zorgen voor grote onvrede bij de kiezers. Maar de Republikeinen houden kansen door gunstige kiesdistricten. En het Witte Huis benadrukt dat de impact van Trumps beleid pas later zichtbaar gaat worden. De regeringspartij van de Russische president Poetin, Verenigd Rusland, koerst af op een riante overwinning bij de parlementsverkiezingen. Met 14% van de stemmen geteld staat de partij nu op ruim 57%, zo meldt de kiescommissie. Eerdere exit polls wezen al op een royale zege. Poetin noemde de verkiezingen voor de Duma een graadmeter voor de steun voor de oorlog in Oekraïne. Maar volgens critici is er geen sprake van eerlijke verkiezingen, omdat de oppositie in het land monddood is gemaakt. Nederlandse jongeren zijn de afgelopen 4 jaar flink negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Dat blijkt uit het nieuwste HBSC-onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Onder middelbare jongens halveerde het aantal dat positief staat tegenover homoseksualiteit zelfs tot ruim 20%. Uit het 4-jaarlijkse onderzoek blijkt daarnaast dat jongeren school minder fijn vinden en vaker gepest worden. En steeds meer meisjes kampen met emotionele en gedragsproblemen. En Remco Evenepoel is als eerste wielrenner ooit voor de 4e keer op rij wereldkampioen tijdrijden geworden. De Belgische titelverdediger pakte het goud in het Canadese Montreal en zette Filippo Ganna op bijna een minuut achterstand als tweede. Daan Hole, de enige Nederlandse deelnemer aan de tijdrit, eindigde op een knappe 9e plaats. Met zijn 4e wereldtitel komt Evenepoel qua totaal aantal titels op gelijke hoogte met Fabian Cancellara en Tony Martin. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog met vannacht 9 tot 15 graden bij een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Morgen krijgen we eerst zon, daarna meer wolken, maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
2: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
9: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze-app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
10: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
1: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaan.

compleet nieuwe uitstraling, zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.

0: garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
7: Adverteren op Radio Sybris gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosybris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Sybris. Een fluitje van een cent.
8: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Het programma waar de nacht langzaam zachter mag worden en muziek alle ruimte krijgt om echt binnen te komen. De komende tijd hoor je nummers die niet schreeuwen om aandacht, maar juist blijven hangen door hun rust en warmte. Maak het jezelf gemakkelijk, laat de drukte van vandaag los en luister gewoon rustig mee. Welkom bij Dream Sessions.

Sommige liedjes hebben geen grote refrein of harde woorden nodig om toch precies de juiste snaar te raken. Vaak zijn het juist de rustige melodieën en kleine details die het langst bij je blijven hangen. Dat is precies het gevoel waar Dream Sessions vanavond om draait. Cool.

De nacht heeft iets bijzonders, omdat alles net iets stiller en persoonlijker aanvoelt dan overdag. Muziek krijgt daardoor meer ruimte om herinneringen, gedachten en gevoelens

0: sessions.
1: Niet elk nummer hoeft je energie te geven of je aandacht direct op te eisen om indruk te maken. Sommige songs werken juist omdat ze rustig op de achtergrond binnenkomen en daar langzaam

Sessions is er voor momenten waarop je even niets hoeft uit te leggen en nergens naartoe hoeft te haasten. Gewoon luisteren naar muziek die je meeneemt zonder dat je erbij hoeft na te denken of iets moet doen. Soms is dat precies genoeg om een lange dag rustig af te sluiten.

maanden waarop muziek anders klinkt. Alsof elke tekst net iets meer betekenis krijgt dan normaal. Misschien komt het door de stilte van de nacht of gewoon.

Een goede lofzong hoeft niet ingewikkeld te zijn om toch precies het juiste gevoel op te roepen. Vaak zit de kracht juist in een eenvoudige melodie. Een rustige stem of een klein detail in de tekst. En juist die kleine momenten maken een nummer soms onvergetelijk.

Terwijl de nacht verder gaat, lijkt de wereld buiten langzaam steeds meer naar de achtergrond te verdwijnen. Wat overblijft is muziek die rustig de ruimte vult, zonder dat het ooit te veel wordt. It's such a

bedankt dat je deze avond en deze muziek samen met ons hebt beleefd. Hopelijk hebben de nummers van vanavond je even laten ontsnappen aan alles wat vandaag belangrijk leek. Zorg goed voor jezelf, geniet van de nacht en graag tot een volgende Dream Sessions.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Oekraïense president Zelensky heeft met Amerikaanse president Trump telefonisch afgesproken elkaar komende week te ontmoeten in New York. Zelensky noemt het een belangrijk gesprek met diplomatiek momentum dat veel kan veranderen. De ontmoeting vindt plaats rondom de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De VS dringen aan op nieuwe vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne. De Iraanse buitenlandminister is ook bij de VN-top vanwege de oorlog tussen de VS en zijn land. Een recordaantal Amerikaanse kiezers gebruikt de tussentijdse verkiezingen om te stemmen tegen president Trump. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van NBC News, waarin ruim 40% van de kiezers zegt hun stem als een protest te zien. Vooral het duurdere levensonderhoud en de oorlog in Iran zorgen voor grote onvrede bij de kiezers. Maar de Republikeinen houden kansen door gunstige kiesdistricten. En het Witte Huis benadrukt dat de impact van Trumps beleid pas later zichtbaar gaat worden. Nederlandse jongeren zijn de afgelopen 4 jaar flink negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Dat blijkt uit het nieuwste HBSC-onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Onder middelbare jongens halveerde het aantal dat positief staat tegenover homoseksualiteit zelfs tot ruim 20%. Uit het 4-jaarlijkse onderzoek blijkt daarnaast dat jongeren school minder fijn vinden en vaker gepest worden. En steeds meer meisjes kampen met emotionele en gedragsproblemen. En de Buitenlandse Persvereniging in Nederland eist excuses en een schadevergoeding voor de Spaanse fotojournalist die zaterdag door een agent in het water werd geduwd op het Malieveld. Hij raakte licht gewond en zijn apparatuur ging kapot, waardoor hij als freelancer nu niet meer kan werken. De persvereniging heeft een brief gestuurd naar de Haagse burgemeester en de politie met de eis voor een formeel onderzoek. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog bij zo'n 9 tot 15 graden en een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we eerst zon, daarna meer wolken, maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
10: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via

en in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De Oekraïense president Zelensky heeft met Amerikaanse president Trump telefonisch afgesproken elkaar komende week te ontmoeten in New York. Zelensky noemt het een belangrijk gesprek met diplomatiek momentum dat veel kan veranderen. De ontmoeting vindt plaats rondom de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De VS dringen aan op nieuwe vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne. De Iraanse buitenlandminister is ook bij de VN-top vanwege de oorlog tussen de VS en zijn land. Een recordaantal Amerikaanse kiezers gebruikte tussentijdse verkiezingen om te stemmen tegen president Trump. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van NBC News, waarin ruim 40% van de kiezers zegt hun stem als een protest te zien. Vooral het duurdere levensonderhoud en de oorlog in Iran zorgen voor grote onvrede bij de kiezers. Maar de Republikeinen houden kansen door gunstige kiesdistricten. En het Witte Huis benadrukt dat de impact van Trumps beleid pas later zichtbaar gaat worden. Nederlandse jongeren zijn de afgelopen 4 jaar flink negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Dat blijkt uit het nieuwste HBSC-onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Onder middelbare jongens halveerde het aantal dat positief staat tegenover homoseksualiteit zelfs tot ruim 20%. Uit het 4-jaarlijkse onderzoek blijkt daarnaast dat jongeren school minder fijn vinden en vaker gepest worden. En steeds meer meisjes kampen met emotionele en gedragsproblemen. En de Buitenlandse Persvereniging in Nederland eist excuses en een schadevergoeding voor de Spaanse fotojournalist die zaterdag door een agent in het water werd geduwd op het Malieveld. Hij raakte licht gewond en zijn apparatuur ging kapot, waardoor hij als freelancer nu niet meer kan werken. De persvereniging heeft een brief gestuurd naar de Haagse burgemeester en de politie met de eis voor een formeel onderzoek. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog bij zo'n 9 tot 15 graden en een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we eerst zon, daarna meer wolken, maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Aan alle vrouwen van 50+, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
10: Vanuit Laren, Noord-Holland op de

terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Oekraïense president Zelensky heeft met Amerikaanse president Trump telefonisch afgesproken elkaar komende week te ontmoeten in New York. Zelensky noemt het een belangrijk gesprek met diplomatiek momentum dat veel kan veranderen. De ontmoeting vindt plaats rondom de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De VS dringen aan op nieuwe vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne. De Iraanse buitenlandminister is ook bij de VN-top vanwege de oorlog tussen de VS en zijn land. Een recordaantal Amerikaanse kiezers gebruikt de tussentijdse verkiezingen om te stemmen tegen president Trump. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van NBC News, waarin ruim 40% van de kiezers zegt hun stem als een protest te zien. Vooral het duurdere levensonderhoud en de oorlog in Iran zorgen voor grote onvrede bij de kiezers. Maar de Republikeinen houden kansen door gunstige kiesdistricten. En het Witte Huis benadrukt dat de impact van Trumps beleid pas later zichtbaar gaat worden. Nederlandse jongeren zijn de afgelopen 4 jaar flink negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Dat blijkt uit het nieuwste HBSC-onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Onder middelbare jongens halveerde het aantal dat positief staat tegenover homoseksualiteit zelfs tot ruim 20%. Uit het 4-jaarlijkse onderzoek blijkt daarnaast dat jongeren school minder fijn vinden en vaker gepest worden. En steeds meer meisjes kampen met emotionele en gedragsproblemen. En de Buitenlandse Persvereniging in Nederland eist excuses en een schadevergoeding voor de Spaanse fotojournalist die zaterdag door een agent in het water werd geduwd op het Maliveld. Hij raakte licht gewond en zijn apparatuur ging kapot, waardoor hij als freelancer nu niet meer kan werken. De persvereniging heeft een brief gestuurd naar de Haagse burgemeester en de politie met de eis voor een formeel onderzoek. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog bij zo'n 9 tot 15 graden en een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we eerst zon, daarna meer wolken, maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.